heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor...
2: Vrouwtje.
1: 3FM.
2: BNN
1: Vara. Anan Verboom.
3: Hey, goedemorgen. 4:02 en het is klaar. Het is afgelopen met de allergrootste kersthit ooit. Hoe dat zit, hoor je zometeen. Eerst Panic at the Disco.

Wel een end of an era, hoor. Het is er gewoon gelukt. In Nederland hoor je die track nog niet heel lang voorbij komen. Het liedje wat je net hoorde. 7 weken staat er nu in de Nederlandse hitlijsten. Maar in Amerika is dit dus al 23 weken lang een nummer 1 hit. 23 weken. En daarmee heeft ze ook meteen het record te pakken. Na jaren is dit liedje namelijk van de troon gestoten daar. En All I Want For Christmas is afgelopen daar. Stond ontzettend lang op nummer 1, 22 weken. Maar ja, Ella Langley die je net hoorde, die is daar overheen gegaan. Dus daarmee heeft ze en het record te pakken en heeft ze wederom bewezen. Country muziek is geen hype, het is gewoon een hitgenre geworden. Hey, welkom, je bent bij 3FM. Mijn naam is Anan, om samen lekker die vroege ochtend op te starten. De meeste muziek. Nu de nieuwe van Slater, Brand New Chanel. 3FM.

ik ook gewoon wachten. Hè. Ik ga gewoon kijken met mijn zaklampje en dan ga ik wachten. Al duurt het 4 uur. En ja, dat gebeurt echt wel eens. Ik ga pas slapen als die dood is. Zo lang duurt het. Nou goed, ik hoop dat hij nu weg is. Ik hoop dat jij er ook lekker in zit. Goedemorgen. Het is 4:15 geweest. Mijn naam is Anand op de plek van Jelle vandaag. Ik ben er voor je om je lekker wakker te maken met al je favoriete muziek. En dat wakker maken, ik hoop dat we dat samen kunnen doen in de NPO Luisterapp. Dat zou ik gezellig vinden als ik van je kan horen daar. Dan weet ik dat je erbij bent, hoe je erin zit en waar je behoefte aan hebt vanochtend. Er komen al best wel wat appjes binnen. Bijvoorbeeld Valerie, die laat weten, net terug van de verjaardag van mijn beste vriendin. En dat was zo leuk dat ik nog helemaal vol adrenaline zit. Slapen is dus nog even lastig. Nou, hé, dan stellen we dat er gewoon even lekker uit. Zo is het ook. En Mees, die is er ook bij, die zegt, ik ga samen met mijn vriendin een romantisch weekendje weg naar Parijs. Maar we zijn veel te laat bij mijn spullen pakken. Dus nu snel alles wat ik zie even de koffer in flikkeren. Ja, dan kunnen we elkaar virtueel de hand schudden. Want ik ben precies zo. Alles last minute. Maar ik hoop wel dat je een heel lekker weekendje weggaat zometeen. Dus heel veel plezier alvast. Dagmar, die is er ook bij. Verliefd zijn is ontzettend leuk. Totdat je vriend je om 4 uur 's nachts wakker maakt met zijn gesnurk. Dan maar naar beneden, kopje thee en luisteren naar 3FM. Dat is minder, ja. Maar mocht ik je

daar zit hier weer een of andere mug. Ik ben gelijk weer wakker. 3FM. Check de beelden later op mijn Instagram. Met Anand Verboom. Ik ben in een soort gevecht met die mug. Dat is verschrikkelijk. Maar ik heb een enorme angst voor muggen. Ik weet niet of je dit herkent. Maar dat je dan in bed ligt en dan hoor je ineens dat gezoem. Nou, ik sta naast mijn bed en ik ben dan de persoon.

0: 3FM en Smells Like Teen Spirit. Hey, hoe vaak heb jij wel niet gedacht dat je op school zat? Dat je dacht, oh, ik wil niet meer. Al dat huiswerk, al dat gedoe, de toetsen. Ik wil niet meer, ik stop er gewoon mee.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het is vast wel een keer voorgekomen, toch? Ik moet zeggen, ik had dat denk ik elke dag. Ik had een bloedhekel aan school en nog steeds denk ik, ja, huiswerk, ik geloof er niet in. Ik vind het verschrikkelijk. Het brengt alleen maar stress en ellende met zich mee, volgens mij. Dacht ook die man die ik nu voor je ga draaien, Jamie Miller. Die zat namelijk op school, was 16 jaar oud en hij was er klaar mee. En ik dacht, ik stop ermee. Ja, ik ga werken in een callcenter en daar ga ik mijn geld mee verdienen. Is een goede keuze geweest uiteindelijk, want misschien klinkt het raar stoppen met school op je 16e. Maar hij is inmiddels muzikant en maakt hele goede liedjes. Maar zo goed dat ik ook denk, die moet je echt even leren kennen. Jamie Miller, dat is zijn naam en zijn nieuwste die heet Baby Doll. En hoor je nu bij 3FM.

Precies, bij 3FM en Live It All. Hey, heb jij dat ook wel eens, dat je een liedje meezingt? En dan denk je, oh, dat is lekker, leuk, vrolijk liedje. En dat zing je dan uit volle borst mee, met al je energie. Je hebt eigenlijk geen idee waar het over gaat. Dat heb ik heel vaak. Sowieso luister ik eigenlijk bijna nooit naar de teksten. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik denk gewoon als een liedje leuk klinkt, nou, dan klinkt het leuk. Misschien is het soms toch goed om eens wel te luisteren naar een tekst. Want en dat kan heel mooi zijn, maar het is ook een beetje gek. Want dit liedje bijvoorbeeld klinkt heel vrolijk. Maar het gaat eigenlijk over een schoolshooting. Ja, dan wordt het ineens toch heel anders. Maar wel een hele mooie tekst en een heel mooi liedje. En dan kan je er dus alsnog van genieten. Maar net even op een andere manier.

0: My Body Isn't Ready bij 3FM in de allerleukste maand van het jaar, september. Niet alleen omdat ik jarig ben in september, vind ik zelf altijd heel leuk. Maar ook omdat jij namelijk elke dag kans maakt op kaarten voor je favoriete artiesten. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan artiesten als Chef Special, hadden we gisteren nog. Kensington hebben we morgen. En wat dacht je? Van Vrouwtje maak je vandaag kans op.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Werkt eigenlijk heel simpel. Hoor je een ticketalarm bij 3FM? Dan is het jouw moment. App dan deze kant op. Met de NPO Luisterapp waarom jij daar zo graag bij wil zijn. En dan werkt het heel simpel. Word je teruggebeld, dan ben jij erbij. 6 december in de 013 in Tilburg. Voor Vrouwtje, voor de show. Heel simpel dus. Zorg alvast dat je die NPO Luisterapp op je telefoon zet. En dat je alvast een accountje aanmaakt. Is misschien even 1 minuut werk. Is misschien 1 minuut vervelend. Maar dan kan je wel gelijk deze kant op. Appen als je een ticketalarm hoort. Mocht je nog niet zo vaak 3FM luisteren en denken, Anan, ticketalarm, wat is een ticketalarm? Geloof me, dat ga je horen. Dat ga je sowieso horen. Groot alarm, toeters en bellen, alles erop en eraan. Het is een grote mededeling met dat je deze kant op moet appen. En doe jij dat dus met de reden waarom jij daarbij wil zijn en word je teruggebeld, dan kan het zomaar zijn dat jij dus die kaarten wint voor 6 december 013 Tilburg, de show van Vrouwtje. Vandaag dus. En ook de andere dagen nog kans voor tickets. Dus 3FM in de gaten houden. Ticketalarm horen, dat is kaarten scoren. Felix, Don't You Want Me, hoor je zo meteen. En dit is Bente. Dit is Parachute bij 3FM.

0: Post Malone en Chemical hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, het is exact 5 uur. Je wordt wakker met al je favoriete muziek bij 3FM. The Good Neighbors, zometeen na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor...
3: Vrouwtje.
2: 3FM. Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. 2 over 5 en dé manier om liedjes mee te kunnen zingen als je eigenlijk niet zo goed bent in teksten. Dat ben ik namelijk. En de oplossing heb ik zo meteen voor je.

Madonna en Charlie XCX. Je hoorde Danceteria After Hours bij 3FM. Ik hoop dat je het een goede plaat vindt. Ja, ik moet zeggen, ik moet er nog een beetje aan wennen. Maar het is weer zo catchy of zo met die dancehoek erin. Ja, het is toch lekker. Elke keer krijgen ze het weer voor elkaar. Het is 3FM en luistert met mij, Anan. Goedemorgen. Normaal gesproken hoor je mij op de late avond van dinsdag tot en met donderdag. Tussen 11 en 1 uur 's avonds. En als je mij nog niet zo goed kent, dan moet je van mij weten. Ik ben een groot muziekliefhebber. Ik kan alleen niet zo goed meezingen met teksten. Daar ben ik gewoon heel slecht in. Ik onthoud het niet, ik heb geen idee. Mijn Engels is ook niet al te best. Dat is een combinatie, dat werkt niet zo goed als je wil meezingen. Nou ben ik samen met jou bezig om zoveel mogelijk liedjes te verzamelen met een O in de songtekst, in de muzikale O-verdosis. Want dat kunnen we allebei wel meezingen, toch? Dus als jij daar nou ook moeite mee hebt, een O, dat komt er altijd goed uit. Ik heb alvast een kleine O van, voor je, van iemand die hem heeft ingestuurd. Ben ik benieuwd of je kan raden in welk liedje dit zit. Komt-ie. Enig idee welke O dat was? Antwoord hoor je zo.

Imagine Dragons bij 3FM en Next to Me hoorde je. Meezingen met liedjes, ben je daar goed in? Vind je het leuk, überhaupt? Ik vind dat namelijk heerlijk, meezingen met mijn favoriete liedjes. Zeker in de auto, dan geef ik een soort van karaoke. Even een beetje lekker meezingen, is toch leuk? Ik ben alleen niet zo goed met teksten. Ben ik gewoon niet zo goed, Dus ik mompel vaak maar wat woordjes. Misschien herken je dat wel, dat je denkt, ik weet eigenlijk ook niet wat ze zingen. Muzikale... Maar O, dat kan je altijd goed meezingen, toch? Een liedje met een O in de songtekst, dat kan je meeblaren. Daar hoef je niet over na te denken. Probeer ik te verzamelen in de late avond van 3FM zoveel mogelijk liedjes met O. Maar ik dacht, ja, ik zit nou 2 weken lekker in het weekend in de vroege ochtend met jou. Dan is het misschien ook lekker voor jou als je liedjes mee kan zingen. Dus ik denk, ik neem het gewoon eventjes mee. De muzikale overdosis. Mocht je nou zo'n liedje hebben waarvan je zegt, hey, ik heb er ook eentje gespot. Die moeten we even kenbaar maken aan de rest van Nederland. Een liedje met een O erin. En je kan hem altijd even aan me doorgeven via de NPO Luister-app. Doe je dat gewoon met een berichtje. Of via mijn Instagram, mag dat ook. @AnanVerboom, als je dat makkelijker vindt. @AnanVerboom of een berichtje in de NPO Luister-app. Dat is eerder bijvoorbeeld gedaan door Thomas via de app. Via, of met Wonder.

0: dit gelijk in het begin van dit fragmentje.
1: Ja hoor.
0: Mooie O waar we van kunnen genieten. Die kunnen we goed meezingen. Dus die zetten we zeker in de muzikale overdosis. Kunnen we die sowieso meezingen. Mocht je er dus ook eentje hebben. @AlanVerboom op Instagram. Of een berichtje in de NPO Luister app.

Snoop Dogg, Pharrell. Je hoorde het Drop It Like It's Hot bij 3FM. En ze zeggen wel eens, van treuzelen komt niks en van uitstel komt afstel. Ken je die uitspraken? Ja, kijk, bij mij is het absoluut waar. Ik ben in allebei heel goed. Bij jou klopt het misschien ook wel. Maar de man die je zo meteen hoort, nou, die haalt grote successen daarmee. Wie het is, hoor je in 5 minuten. Ga

Wat is jouw ochtendroutine? Hebben we allemaal wel toch zo'n ochtendroutine? Iets wat we altijd doen 's ochtends. Misschien dat jij wakker wordt en dat je dan eerst gelijk een bakje koffie zet en daarna je socials gaat checken bijvoorbeeld. Of het rondje met de hond. Dat je dat altijd eerst eventjes doet en dat je daarna aan je eigen dag begint. En voor mij is het vooral heel lang snoezen eigenlijk. Doe ik elke ochtend heel lang snoezen. Eigenlijk wel minstens een uur blijven liggen. Dan minstens een kwartier douchen. En dan heel erg haasten, want dan ben ik heel laat, want dan heb ik weer veel te veel tijd gedaan en dan moet ik ineens opschieten. Zo gaat het bij mij eigenlijk elke dag. Mal Grab, die je net hoorde, heeft ook een vaste volgorde voor zijn dag. Die wordt wakker, dan drinkt hij altijd eerst even zijn lievelingssapje, ja. En dan vervolgens, als hij zin heeft, gaat hij naar de studio en dan gaat hij muziek maken. Maar eigenlijk gebeurt het ook best wel vaak dat hij er niet zo zin in heeft en dat die ochtend toch wel een vroege ochtend is voor hem. En dan heeft hij zoiets van, nou, ik stel het gewoon nog zo lang mogelijk uit. En als hij dan pas echt een goed idee heeft, dan rent hij naar die studio toe, naar boven. Dan gaat hij daar zitten en dan maakt hij ineens muziek. Nou ja, en blijkbaar is het een succesformule, want ook de track die je net hoorde werd gewoon weer een hit. Just the way you are hoorde je van Milky. En dit is Miley. Let's go.

0: op je zaterdagochtend met Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Herman. Ik ben er voor je met al je favoriete muziek. En misschien weet je dat wel. Die ene blik die je elkaar maar hoeft te geven. En dan weet je al genoeg. Dan weet je al, oeh, het is zo'n situatie, daar wil je eigenlijk uit. Maar je kan het niet hardop zeggen. Hè? Bijvoorbeeld die collega die dan weer voor de 100ste keer aan je bureau staat te zeuren. En dan wil je eigenlijk gewoon zeggen, oh, daar is hij weer. Maar dat kan je niet zeggen, want hij staat naast je. Weet je? En dan geef je die blik naar elkaar en dan weet je al genoeg. Of die ene flirt die je eigenlijk helemaal niet meer leuk vindt, maar waar je toch een beetje aan vast zit. Irritant kan dat zijn, hè? Dan hoef je maar één blik te geven en je beste vriend of vriendin die weet al genoeg. Fred Again, die had dit ook met een goede vriendin. Die heeft het om weten te zetten naar muziek. Hé, hey, dan wordt het ineens leuk. Fred Again, Delilah, pull me out of this.
1: But when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore.

had ineens even zo'n besefmomentje. Ik ben die TikTok-generatie. Ja joh, ik ben het gewoon. Ja, ik stel me dan meestal van die jongens of meiden voor van een jaar of 12 of zo. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar dat zie ik voor me als de TikTok-generatie, weet je. Maar dan las ik een artikel gisteravond over liedjes die dan na hele lange tijd ineens toch weer een hit beginnen te worden. En dat is dus door een groep die op TikTok scrolt. En die horen dan liedjes wat bijvoorbeeld uit 2011 komt. Dat was toen een grote hit. En dat horen zij dan voor het eerst op TikTok. En dan gaan ze het vervolgens opzoeken op Spotify bijvoorbeeld. En dan langzaamaan komt het alsnog weer de hitlijsten binnen. En toen dacht ik ineens, ja, maar dit had ik ook. Maar dan met het liedje wat je net hoorde. En dat klinkt zo stom, want Katy Perry, ja, die ken ik echt wel. En grote hits ook op het album waar dit liedje op stond. Alleen, ik had ineens zoiets van, oh ja, ja, dit liedje komt ook uit 2011. En oh ja, ik heb het dus nu ook herontdekt. En misschien jij ook wel dat je zoiets had van, hé, dit kende ik ook nog helemaal niet. Of misschien dacht je, oh, dat is lang geleden. Bij deze weer even je geheugen opgefrist. 15 jaar geleden uitgekomen en nu opnieuw in dit. Katy Perry hoorde je bij 3FM. En dit is Direct, My Friend.

0: Cardi, It's Not Right, But It's Okay bij 3FM. En zometeen, dan hoor je Billie Eilish. Eerste nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade, vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: gigaveel...
3: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Holido.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
12: Woehoe!
11: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Steen. Even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
17: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
18: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
19: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
20: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
19: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
21: September is iedere dag jouw kans op tickets.
22: September is

bijna kwart over zes. Het is de vroege zaterdagochtend van 3FM. Die we lekker samen beginnen. Mijn naam is Anan, aangedaan vandaag op de plek van Jelle. En ik ben benieuwd, in welk team zit jij eigenlijk vandaag? Als we even de mensenmassa opdelen in twee groepen. Waar val jij dan onder en ben jij in de meerderheid vandaag? Werken of weekend? Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Gewoon met een heel simpel appje. Werken of weekend. Of klik even op het polletje. Kom binnen nu en een paar minuten in de NPO Luister-app. Dan hoef je alleen maar te klikken op jouw favoriete team. En dan weet ik of jij bij het winnende team zit. Pas ik de muziek zo goed mogelijk op je aan. En dan komt dat sowieso helemaal goed. Je mag ook bellen als je het gezellig vindt. 0909-1336. Maken we zo meteen even een klein rondje. En On My Soul bij 3FM.

Bijna kwart over zes. Het is de vroege zaterdagochtend van 3FM. Die we lekker samen beginnen. Mijn naam is Anan. Aangedaan vandaag op de plek van Jelle. En ik ben benieuwd, in welk team zit je eigenlijk vandaag? Als we even de mensenmassa opdelen in twee groepen. Waar val jij dan onder en ben jij in de meerderheid vandaag? Werken of weekend? Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Gewoon met een heel simpel appje. Werken of weekend. Of klik even op het polletje. Kom binnen nu en een paar minuten in de NPO Luister-app. Dan hoef je alleen maar te klikken op jouw favoriete team. En dan weet ik of jij bij het winnende team zit. Pas ik de muziek zo goed mogelijk op je aan. En dan komt dat sowieso helemaal goed. Je mag ook bellen als je het gezellig vindt. 0909-1336. Maken we zo meteen even een klein rondje. En maken we de stand bekend. 0909.

vandaag? Werken of weekend? Je kan het laten weten via de NPO Luisterapp. Gewoon met een heel simpel appje. Werken of weekend. Of klik even op het polletje. Kom binnen nu en een paar minuten in de NPO Luisterapp. Dan hoef je alleen maar te klikken op jouw favoriete team. En dan weet ik of jij bij het winnende team zit. Pas ik de muziek zo goed mogelijk op je aan. En dan komt dat sowieso helemaal goed. Je mag ook bellen als je het gezellig vindt. 0909-1336. Maken we zo meteen even een klein rondje. En maken we de stand bekend. 0909-1336. Of een appje in de NPO Luisterapp.

0: Tygo Khalid en Save My Love. Mijn naam is Anan en ik ben benieuwd, in welk team zit jij? Is het werken of weekend voor jou? Wat zijn je plannen vandaag? Wat ga je doen dit weekend? Kan je achterlaten via de NPO Luisterapp. Hebben we even een klein ochtendonderzoekje. En dan weten we ook gelijk of jij in het winnende team zit van dit moment. Is veel binnengekomen, dankjewel daarvoor, in de NPO Luisterapp. En Tristan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voor jou weer een drukke werkdag, hè?
1: Ja, ongeveer. Ik ben denk ik rond een uur of 11 al wel klaar, maar...
0: Oh, nou, maar ben je dan al zo lang bezig nu? Of heb je gewoon lekker een kort dagje?
1: Ik ben 2:30 ben ik begonnen.
0: Oké, dan ben je al wel... Dan zit je op de helft ongeveer, zeg ik dat? Nou, nee, het is niet helemaal waar. Op een derde ongeveer.
1: Ja, ik moet nu nog 3 adressen.
0: Oké. Hey, jij bent vrachtwagenchauffeur, hè?
1: Ja, klopt.
0: Weet je wat ik me altijd afvraag bij vrachtwagenchauffeurs? Soms dan rij ik op de snelweg en dan zie ik, als ik bijvoorbeeld inhaal of zo, dan gaan ze allemaal knipperen met die lichten. Ik weet niet of jij dat ook wel eens doet, maar wat betekent dat?
1: Meestal zien ze dan gewoon of een bekende of een collega en daar knipperen ze dan aan de andere kant van de weg.
0: Oh, dat heeft eigenlijk weinig met mij te maken.
1: Ja.
0: Oh, nou, ja, ook weer opgelost.
1: Of je moet ze toevallig afsnijden, dan kunnen ze ook naar knipperen natuurlijk. Maar...
0: Ja, nee, dat doe ik niet over het algemeen. Nee, maar dat vroeg me dan toch af, want dan zie je dan in je spiegel inderdaad, ook zeker in het donker, dan zie je ineens allemaal licht en denk je, wat doe ik verkeerd dan? Maar dat heeft helemaal niet daarmee te maken, dat is gewoon meer een soort begroeting eigenlijk.
1: Ja, in principe wel.
0: Oh joh, wat goed. Hey, je zit in het winnende team, kan ik je vertellen. Je bent absoluut niet alleen, want jij zit namelijk bij 87% in de NPO Luisterapp op dit moment.
1: Zo.
0: Ja, dat is een flinke groep. Dus werkend Nederland is ver in de meerderheid. Dus ik zal lekker veel muziek draaien die daar goed bij past. Om de moed er een beetje in te houden.
1: Ja, is goed.
0: Heb je nog wat leuks op de planning voor als je zo meteen vrij bent?
1: Ja, van alles. Maar moet nog even kijken.
0: Lekker rustig aan doen en dan lekker je vrije tijd vieren zo meteen. Komt helemaal goed.
1: Ja.
0: Hey, mooie dag vandaag. Hè? Werk ze nog.
1: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Acer zo meteen. RME, Ring My Bell komt eraan naar de Tudor Cinema Club. Dit is What You Know.

bij 3FM en R&B, oftewel Ring My Bell, hoorde je. Iemands succes is eigenlijk te danken aan een compleet uit de hand gelopen hobby. Hoe en wat vertel ik je zo meteen. Eerst muziek van Mark Ember bij 3FM. Dit is Belong Together.

speciaal voor alle Swifties in de NPO Luisterrip die nu helemaal losgaan. De nieuwe van Taylor Swift hoorde je op 3FM. Patient Zero. Een hobby kan leuk zijn, hè? Maar het kan ook helemaal uit de hand lopen. En dat gebeurde bij Bicep. Bicep begon namelijk niet per se als Bicep, maar gewoon als Andy en Matt. Ze waren allebei gek op oude, obscure dancemuziek. En ze hadden in 2008 zoiets van, weet je wat, laten we daar een blog over beginnen. Het is toch een passie, laten we daar wat mee doen. En deelden ze gewoon over platen die ze tof vonden, die ze vet vonden. Dachten ze, oh, leuk, kunnen we delen. Beetje vergeten disco, house, techno muziek, waarvan ze dachten, dit moeten meer mensen horen. Nou, niks mis mee, toch? Hartstikke leuke hobby, zou je kunnen zeggen. Gingen ze het dus doen, maar ze begonnen ook zelf een beetje muziek te maken. En dat werd steeds wat serieuzer en serieuzer. En toen begonnen ze er eigenlijk ook nog wel eens een soort van goed in te worden. En dat escaleerde een beetje. Want waar ze leuk begonnen als twee gasten die zoiets hadden van, nou ja, schrijven over muziek, dat is leuk, konden ze het zelf serieus goed. Bicep werd de naam waaronder ze verder gingen. En Glue hoor je nu bij 3FM. Het resultaat dat een hobby altijd goed is.

0: De Arctic Monkeys hoorde je bij 3FM en I Wanna Be Yours. En heb je al kaarten?
1: 3FM Ticketmaand.
0: Kaarten voor je favoriete artiest. Kan je namelijk gratis winnen bij 3FM. De hele maand geven we kaarten weg voor jouw favoriete artiesten. Sef, The Opposites, Bente, Jungle, Jet van der Steen, Roxy Dekker. Daar nog veel meer artiesten, die hebben we al gehad. Maar de maand is nog niet afgelopen. We komen wel langzaamaan bij het eind. Dus nou, we gaan toch wel richting je laatste kansen om die kaarten te winnen bij 3. Wat moet je daarvoor doen? Heel goed blijven luisteren. Hoor je het ticketalarm voorbij komen? App deze kant op met de NPO Luister-app. En word je teruggebeld live in de uitzending? Dan ga je die kant op. Dan win jij 2 kaarten voor die artiest waarvoor jij belt. Zo simpel is het, waarvoor jij een appje stuurt. Zo simpel is het. Vandaag maak je kans op kaarten om 6 december in de 013 te staan in Tilburg bij Vrouwtje. Hoor jij dus het ticketalarm voor Vrouwtje? Dan heb je deze kant op. Doe je via de NPO Luister-app en word je teruggebeld. Dan ga jij daarheen samen met je beste vriend of vriendin. Nu hoor je Martin Garrix bij 3FM.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It hoorde je bij 3FM. En zometeen dan hoor je de weekendochtendshow met Obi Rijmakers en onder andere Daft Punk. Around the World heb je waarschijnlijk ook lang niet gehoord. Hè? Nee, gaat die zometeen voor je draaien. Dat en ook Eminem en Rihanna, Love the Way You Lie, komt eraan. En de mega hit van deze week hoor je zo. 3FM.

0: FM podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
3: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Handig.

0: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
0: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
4: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Alleen vandaag bij Bol. De mijrenpannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
0: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
7: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
8: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
0: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: 3FM. Hey, hallo, goedemorgen. Het is 1 minuut voor 7. Zometeen de weekendochtendshow op 3FM met Eminem en Rihanna. Love the way you lie.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
0: 3FM. Ster. Werk jij graag met je hoofd en met je handen?
13: Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
16: Allsafe geeft ruimte.
13: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
19: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
7: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
21: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
22: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
21: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
23: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
23: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
6: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
25: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Alleen vandaag bij Bol. De Meire pannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
26: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
27: September is iedere dag jouw kans op tickets.
28: September is

hele goede morgen. Ben je lekker wakker geworden? Het is de weekendochtendshow van 3FM met zometeen Nothing But Thieves, de 3FM meegeet van deze week. Eerst Eminem en Rihanna, Love The Way You Lie.

0: Goedemorgen. Bakje erbij. Ach, lekker. IFM staat aan. Het is 13 minuten over 7. Wat lekker dat we samen wakker worden op zaterdag 26 september 2026. Het gaat het hard dit jaar. Ik heb het gevoel dat het echt twee keer knipperen geleden gewoon nog juni was. Niet normaal. En dan kijk ik nu naar buiten. Zitten die shutters dicht? Of?
1: Nee.
0: Het is zo ongelooflijk donker. Ach, des te lekkerder wakker worden. Wat gezellig. Ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je. Ik ga ervoor zorgen dat je ultiem lekker opstaat met Olivia Dean. Teddy Swims draaien. Glass Animals. Sienna Spyro. En ook Roxy Dekker zometeen. Want ik ben echt verslaafd aan dat liedje geworden de afgelopen week. Hoe ga jij? Ga je goed? Eerste ben naar bed gekomen. Ik wil even wat tegen je aanhangen. Ik moet even pakken. Eén moment. Ik kreeg dus iets in de post. Ik vind het een raar verhaal. Ik kreeg een kaart waarop staat kerst en vinyl, 29 december. Daarop afgebeeld staan mijn vriendin en haar twee huisgenoten. Ze zijn overduidelijk door AI getrokken. Want er is een tafel geplaatst met allemaal eten ervoor. En er ligt een plaat en een dure fles wijn. Ze zijn allemaal een peuk aan het roken, wat ze allemaal niet doen. En mijn vriendin heeft ineens een enorme jopen gekregen. Ja, ik weet niet wat ze in die AI heeft gestopt, maar dat staat helemaal nergens op. En ik sla de kaart open en dan staat er: nou, als je deze brief hebt ontvangen, ben je uitgenodigd voor een mooi kerstdiner. Wordt deelname van je verwacht door in duo een gang te maken en drank en een vinylplaat mee te nemen. De vinylplaat moet dan passen bij het eten dat je hebt bedacht. Scan de code om achter je partner te komen. En daaronder staat het thema. En daar heb ik even hulp bij nodig. Het thema is porno kerst. Porno kerst. Een PK'tje wordt het ook wel genoemd. Denk aan de decolleté, hoge hakken en een ontbloot bovenlichaam met een kerststrikje. What the fuck moet ik aan? Ja, sorry, maar wat moet ik nou met zo'n thema?

daaronder staat het thema. En daar heb ik even hulp bij nodig. Het thema is porno-kerst. Porno-kerst. Een PK'tje wordt het ook wel genoemd. Denk aan de décolleté, hoge hakken en een ontbloot bovenlichaam met een kerststrikje. What the fuck moet ik aan? Ja, sorry, maar wat moet ik nou met zo'n thema? Ook echt weer iets voor mijn vriendin om dit te bedenken. Want ja, god, ja, ik zit hier gewoon in een grijs truitje met een bruin broek. Het is allemaal niet zo bijzonder. Wat moet ik nou weer aan gaan doen? Kijk, op bloot bovenlijf wil je bij mij ook niet zien. Want ik heb echt wel een behoorlijk vaderlichaam. En een kilo borsthaar ook. Ik lijk wel een soort beer. Dus echt heel veel, ja. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik zie er ook niet uit in de speedo.

Sommieux en Feels Part 2 bij 3FM. Good morning, 8:08. Obi hier met de ochtendshow. Bootlading voetbal in de Nations League vandaag. De leukste is denk ik om 9:15. Engeland tegen Spanje. En de Formule 1 van Azerbeidzjan is vandaag. Het is daar herdenkingsdag op de zondag. Dus de race is vandaag om 1:00 al. Dat is even wennen. Wat ga je doen met die vrije zondag? Neem een keer je vrouw mee uit eten. Weet je wel? Ja. En opvallend nieuws vanochtend uit de Betuwe. Als je buren hebt met een aangrenzende tuin, dan zul je het vast wel herkennen dat de buren in kwestie misschien een beetje lui zijn met het bijhouden van de takken van bomen of struiken die over de schutting heen hangen. In de Betuwe was er een man helemaal klaar mee dat zijn buurman nooit die bomen van hem snoeide. Elke winter, elke herfst stond hij weer bladeren en dode takken te ruimen van bomen die niet van hem waren. Is natuurlijk ook bloedirritant. Die buurman in kwestie die is afgelopen zomer een paar weekjes naar de Spaanse Costa gegaan. Toen heeft hij het heft in eigen handen genomen en besloten om met een kettingzaag alle bomen van de buurman te kappen. Nou goed, je raadt het al, die buurman die komt thuis. Die kijkt een keertje uit het tuinraam. En die is volledig over de zeik omdat alles kaal is. Het mooie is wel, had ik niet aanzien komen. De rechter die staat aan de kant van de gozer die besloten heeft al die bomen te kappen. Er zaten alleen twee bomen tussen die ouder waren dan 20 jaar. Daar zit blijkbaar een boete aan vast. Dus hij moet een schadevergoeding van €900 betalen. En dat heeft hij natuurlijk met een big smile gedaan. Want hey, voor 900 ballen is hij eindelijk van het gezeik af. Ik zal alleen niet raar opkijken als er zeer binnenkort een keer een rolletje op zijn kussen ligt. Ik zou niet meer op vakantie durven gaan.

Happy Birthday, Olivia Dean. Nou ja, ze is niet jarig, maar dat liedje wel. Precies een jaar geleden kwam het album uit waar Man I Need op stond. Hey, goedemorgen, word lekker wakker, Mr. Noah.

0: Teddy Swims op 3FM en Mr. Know-It-All. Als ik je dit laat horen, weet je dan waar dit over gaat?
1: EA Sports. It's in the game.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Ben je een beetje een FIFA-speler, die voetbalgame? Ze heet het niet meer tegenwoordig, EAFC is nu de naam. En er is net een nieuwe uit. En één zin hoor je echt mega vaak dan. En dat is, ja, oh, wacht, ik moet nog heel even snel mijn opstelling veranderen. Komt altijd van die ene vriend die voor elke wedstrijd een soort complete trainersopleiding doorloopt. Andere spits, andere formatie. Nee, 4-3-3 is het niet voor mij, hoor. Dan zit je ondertussen vooral naar de muziek te luisteren terwijl je wacht. Want de muziek in FIFA, in het pauzemenu, die is supergoed. Er zit een team van playlistbazen op, dat is niet normaal. Elk jaar kiezen zij met de hand een stel bangers waar de halve wereld dan uren naar luistert. En zonder dat je het door hebt, ken je die nummers op een gegeven moment helemaal uit je hoofd. Morgenavond ga ik die platen draaien. Vanaf 7 uur neem ik Vera aan trekken over op 3FM met de FIFA soundtracks door de jaren heen. Dus als je er al eentje in je hoofd hebt waarvan je denkt,

One Republic en Runaway bij 3FM. Kijk, als Jeroen van Enkel nu over mij schrijft in de Volkskrant dat hij me een mega goede DJ vindt, dan kan iedereen de tering krijgen. Zo simpel is het, gebeurt niet, maar je snapt een beetje wat ik bedoel. Dat ene compliment is genoeg. Adela heeft dat gehad eigenlijk. Nou ja, niet van Jeroen van Enkel, dat snap je ook, maar van Nicole Kidman, Amerikaanse actrice. Adela heeft een liedje naar haar vernoemd, daar had ze netjes toestemming voor gevraagd en die kreeg ze. Maar dat niet alleen. Nicole vond haar liedjes mega goed. En begon ineens heel erg lovend over haar te schrijven. Dus nu

0: Sienna Spyro en Great Expectation bij 3FM. Good morning. De weekendochtendshow. Mijn naam is Obi. En de aftelklok voor het 3FM ticketalarm is zojuist begonnen met lopen. Dat betekent dat je zometeen kans maakt op kaarten voor Vrouwtje. Vandaag de hele dag. At any given time kan het 3FM ticketalarm afgaan. Gebeurt dat, stuur je zo snel mogelijk een berichtje via de NPO Luisterapp. Zo simpel is het. Hij gaat dus zeer binnenkort af. 3FM.
1: Ster. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Voor ieder thuis

0: Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
0: Alleen vandaag bij Bol. De Nijre pannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. 3FM.
1: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
11: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is...

de 3FM megahit te pakken, dus die ga je nog lekker vaak horen. Goedemorgen, 11 minuten over 8. Het is een speciale dag vandaag om twee redenen. Het is 3FM ticketmaand. Binnen nu en 30 minuten gaat het ticketalarm af voor Vrouwtje. Hou je oren gespitst, hoor je dat ticketalarm, stuur je snel een berichtje naar 3FM met NPO Luister op je telefoon. En dan maak je automatisch kans op twee tickets. Hoe lekker is dat? En voor de andere reden dat het vandaag een speciale dag is, het is Burendag. En daar heb ik een ideetje voor. Hoor je zo meteen naar Kensington en eerst Iconopop.

0: Kensington bij 3FM. Stay hoorde je. Een hele goede morgen. Het is de weekendochtendshow op 3FM. Ik ben alleen nu niet in de studio van 3FM. Dat is een beetje een vreemd verhaal. Ik heb een microfoon gepakt waarmee ik door het pand kan lopen. Ik zeg even goedemorgen tegen de schoonmaker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik zou je misschien de deur voor mij open kunnen doen? Ik heb namelijk mijn handen hartstikke vol. Het is vandaag burendag in Nederland. En je moet natuurlijk je buren verrassen. En dan woon ik met echt ongelooflijk vervelende mensen. En ik dacht, ja, mijn eigen buren die ga ik dus echt niet verrassen. Maar gelukkig heb ik ook radioburen. Goedemorgen, nieuwsredactie van Radio 2.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Op Radio 2 zit namelijk Tim Opperbroek. Dat is in principe mijn lievelingscollega buiten 3FM. Die is hier heerlijk de ochtendshow aan het presenteren. Ik dacht, ik ga hem even verrassen. Dus ik loop nu naar zijn studio toe. En dan hoop ik, ja. Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Goedemorgen. Goedemorgen, Tim Opperbroek.
2: Bobby.
0: Hallo.
2: Hallo, goedemorgen. Ben ik nu op 3FM?
0: Je bent nu op 3FM.
2: En op 2, nou ja.
0: Wat ben je aan het draaien?
2: Bats are Burning en Midnight Oil.
0: Ah ja, oké, okay. Bij 3FM gaat het wel beter. Goedemorgen, Tim Opperbroek.
2: Nou, wat is naar. Je zou willen dat je dit zou kunnen draaien.
0: Dat is ook wel weer zo. Ja. Hey Tim, goedemorgen. Het is burendag vandaag.
2: Oh, dat is waar.
0: Dus wat leuk dat je mij even hebt verrast vanochtend.
2: Ja, dat had ik moeten doen. Ja, je hebt wel gelijk. Goed punt. Ja, sorry, Obi. Ja.
0: Nou, hebben we met de hele redactie van 3FM hebben we even ervoor gezorgd dat jij een lekker ontbijtje kon krijgen. Want dan weet ik, ik presenteer natuurlijk ook de ochtendshow in het weekend op 3FM. Ontbijten zit er eigenlijk 9 van de 10 keer niet in.
2: Nee, ik heb ook niet ontbeten vanmorgen. Dus
0: heb je wel een bakje koffie gehad?
2: Te veel ook. Echt een stuk of 10 of zo. Weet je wel? Dat is echt heel erg.
0: Nou, daar zijn we dan niet voor gegaan. Ik heb wel een lekker flesje jus voor je meegenomen.
2: Oh,
0: ik heb een lekkere sandwich. Wow. Wat croissantjes net afgebakken. Er zit een muffintje bij. Een chocoladebroodje. In principe, jij kunt nu eten en dan heb je over een week nog geen honger.
2: Nou, in mijn geval is dat echt een hele klus. Maar dank je wel daarvoor. Dat vind ik echt super lief van je. Nee, ik heb niks voor jou.
0: Nee.
2: Ga eens koffie daar.
0: Ja, ik wou zeggen, ik ga even een bakje koffie bij jullie halen. Want die is wel echt lekkerder.
2: Die is veel beter hier bij 2. Ja.
0: Nou, geniet ervan, Tim.
2: Dankjewel, man.
0: Succes met de uitzending.
2: Super.
0: Hoi, hoi. En alle luisteraars naar 3FM. Ja, oké, okay, top. Is weer geregeld. Ik ga even een bakje koffie voor mezelf zetten. Mijn buren zijn ook weer blij. Verras vandaag ook even een keer je buren. Doe wat liefs. Al dan niet met een ontbijtje. Is toch ook wel eens gezellig. En daar hoor je nu op 3FM.

0: Vrouwtje.
1: Het ticketalarm is afgegaan voor Vrouwtje. De NPO Luisterapp die moet op dit moment servers bijprikken. Dat is niet normaal. Er staat ergens een datacentrum compleet te roken vanwege al die berichtjes. Wat ik ook wel weer heel erg leuk vind om te zien, dat onze eigen Nederlandse Vrouwtje zo ongelooflijk veel fans heeft. En terecht ook, want live niet normaal goed. Maar ja, je moet natuurlijk wel kaarten bewachtigen om dat live te kunnen zien. Vandaag de hele dag kans op ticket voor Vrouwtje. Hoor je in het 3FM ticketalarm, stuur je zo snel mogelijk een berichtje. That's the deal. En dan is het nu tijd om ergens
2: te Goedendag,
1: Nederland.
2: Dit is de volgende. Oh,
1: ga ik nou gelijk naar niet storen? Nou, dan krijg je
2: Goedendag.
1: Één. Oh, ho, ho, ho, ho, ho. Dan maak je kans op tickets. En dan grijp je er zo naast. Twee keer naar de voicemail op niet storen. Ja, dan bellen we iemand anders. Kom maar door. Ach.
3: Simone. Is op dit moment in gesprek.
1: Nou! Doe normaal! Iedereen heeft nog zijn niet storen aanstaan, want het is natuurlijk ongelooflijk vroeg. Twee mensen hebben er al naast gegrepen. Gaan we naar de derde. Let's go.
4: Steven, goedemorgen.
1: Steven, goedemorgen met Obi van 3FM.
4: Hey Obi, goedemorgen.
1: Oké, je bent het echt. Ik zit niet in een soort neppe voicemail, gelukkig.
4: Nee, zeker.
1: Zweet breekt me uit. Steven, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ik zie een heel lang berichtje. Ik heb het nog niet helemaal gelezen. Ik zie alleen glazen huis staan en handbiken. Vertel even.
4: Klopt, ja. Wij hebben afgelopen glazen huis meegedaan met de actie. Samen met Freya.

0: is mijn nichtje. Okay. En die zit in een handbike. En toen zijn we geld op gaan halen voor Spieren voor Spieren. En toen hebben we Vrouwtje benaderd voor haar liedje Ik Wil Dansen. En toen hebben we een choreo bedacht die ook te doen is voor mensen in een handbike. En toen zijn ze van Amsterdam, zijn ze naar Den Bosch gegaan op de handbike, 120 kilometer. En hebben we 55.000 euro opgehaald.
1: Jeetje, wat een goed bedrag.
0: Ja.
1: En dus een goede link met Vrouwtje.
0: Ja, als in we mochten haar liedje gebruiken. En nou willen we eigenlijk nog één keer samen met Freya, met haar broertje en mijn twee dochters, die dit hebben gedaan, willen we dat nog een keer afsluiten. En toen dachten we, we gaan eens kijken of ik kaarten kan bemachtigen.
1: Hé, hey, bij deze, je gaat naar Vrouwtje! Ach, wat goed. Yeah. Nou, dat is ook echt een goed verhaal. Dan ben ik blij dat die andere twee mensen niet hebben opgenomen vanochtend en nog op het maandje stonden.
2: Ook.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En je krijgt tickets voor Vrouwtje. Veel plezier.
0: Dankjewel. Fijne dag.

twee keer door de niet storen. Wat heftig. En dan je kaarten mislopen voor Vrouwtje. Gelukkig komen ze ongelooflijk goed terecht. Vandaag de hele dag bij 3FM. Hoor je een ticketalarm, dan win je kaarten voor Vrouwtje. Hey, heb je de nieuwste van Alex Horn al gehoord? Die klinkt een beetje alsof ze de bouwzaal op halve snelheid afspelen.

Calvin Harris en Ellie Goulding. Outside hoor je bij 3FM. Echt mijn lievelingsband van Nederlandse bodem, maar nog veel te onbekend. Hun naam is Bungie. Zijn bezig met een nieuw album. Eerste voorproefje daarvan is ondertussen uitgekomen. Ben ik helemaal verknocht aan. Carefree heet het. Hoor je nu op 3FM.

0: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Wetenschappelijk toch? Terstal, maak elk moment mooi.
2: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden.
1: 3FM. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
1: Gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt... die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
4: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
5: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Alleen vandaag bij Bol, de Meirepannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
5: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
8: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is 3FM ticketmaand.
12: Vandaag jouw kans op tickets voor...
13: Vrouwtje.
12: Obi Rijmakers.
14: Hey yo, yo, good morning. Een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel is onderweg. Dat betekent dat jij in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen. Zometeen naar Ellen Langley en eerst Macklemore.

0: ben van mijn leven nog nooit in Texas geweest. En om heel eerlijk te zijn zou ik Amerika ook echt best wel mijden op dit moment. Maar vanwege de stem van Adam Langley wil je er bijna heen gaan. Choose in Texas.
1: 3FM. De weekendochtendshow met Obi.
0: Hey, good morning. Het is 9:15. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Gezellig dat we samen wakker worden. Ik ben wakker geworden op zaterdag 26 september 2026. Ik hoop dat je een heerlijke dag hebt. Vergeet niet, vandaag om 1 uur is er al een Formule 1 race. Want zondag is een soort herdenkingsdag in Azerbeidzjan. Dus ze hebben een dagje naar voren geschoven. En ook een heleboel Nations League op de televisie vandaag. Maar veel belangrijker natuurlijk, een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Vaste prik rond 9:50 op 3FM kun je gratis boodschappen winnen. Sterker nog, je kunt in één keer je hele voorraadkast aanvullen. Het enige wat je hoeft te doen is goed raden wat die boodschappen kosten in de supermarkt.

0: ben van mijn leven nog nooit in Texas geweest. En om heel eerlijk te zijn zou ik Amerika ook echt best wel mijden op dit moment. Maar vanwege de stem van Adam Langley wil je er bijna heen gaan. Choose in Texas.
1: BFM, de weekendochtendshow met Obi.
0: Hey, good morning. Het is 9:15. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Gezellig dat we samen wakker worden. Ik ben wakker geworden op zaterdag 26 september 2026.

zondag is een soort herdenkingsdag in Azerbeidzjan. Dus ze hebben een dagje naar voren geschoven. En ook een heleboel Nations League op de televisie vandaag. Maar veel belangrijker natuurlijk, een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Vast de prik rond 9:45 op 3FM kun je gratis boodschappen winnen. Sterker nog, je kunt in één keer je hele voorraadkast aanvullen. Het enige wat je hoeft te doen is goed raden wat die boodschappen kosten in de supermarkt. Ik geef je 3 producten, inclusief een prijs. Aan jou de vraag, is de daadwerkelijke prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik zeg? Zullen we een kleine oefenopgave doen, dan weet je of je er goed in bent. Komt-ie aan. Jumbo Jona Gold appels, 1,5 kilo. Kost dat meer of minder dan 3 euro? Denk erover na. Meer of minder dan 3 euro, 1,5 kilo Jona Gold appels bij de Jumbo. Minder, 1,99 euro. De ochtend.

0: Echt zo'n goede plaat om die gewichten door het dak te duwen. Dus ik ooit een keer de binnenkant van de sportschool gaan zien. Sickness X, Superstring, hoorde je bij 3FM. Tijd voor...
1: Obi's boodschappenspel.
0: Het is vaste prik in je weekend. Jouw kans op gratis boodschappen. Je kunt in één keer je hele voorraadkast aanvullen. Als je een beetje goed kan raden wat boodschappen er eigenlijk kosten. Mariska, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Obi.
0: Aangenaam scanners te maken. Hoe is het met je?
2: Ja, goed. Ik ben lekker aan het wandelen buiten.
0: Ik dacht al een beetje buiten adem te horen.
2: Ja, dat klopt. Ik heb mijn tempo nu iets verlaagd.
0: Oké. Okay. Ja, dat is misschien wel even lekker voor de rest van Nederland. Ja, hey, en waar wandel je heen dan?
2: Nou, ik doe een rondje bij ons in de wijk, hoor. Dus het klinkt okay. heel intensief, maar het valt ontzettend mee.
0: Het is gewoon eventjes om de buitenlucht mee te pakken.
2: Ja,
0: wat
2: nou,
0: lekker.
2: Ochtendritueeltje.
0: Nou, goed zo. Hey, Mariska, luister, ik heb 3 producten voor je in Obi's boodschappenspel. Jij moet raden of de prijs hoger of lager is dan de prijs die ik noem. Als je dat goed hebt, dan krijg je het product van me. Heb je het fout, gaat het naar iemand in de NPO Luister app die ook meeraadt. En als je ze alle 3 goed hebt, dan vul ik in één keer je voorraadtas. En krijg je de 3FM Weekendochtendshow boodschappentas.
2: Door jou zelf ontworpen, hè?
0: Door mijzelf ontworpen, dat weet jij heel goed. Ik heb, er is echt net een nieuw ontwerp. Dus dan ben je de allereerste die de nieuwe krijgt.
2: Nou, ik ga mijn best doen.
0: Oké, heel goed. Ik hoop niks anders voor je te krijgen natuurlijk. Oké, product nummer 1. Knorr Good Noodles kip, 65 gram. Kost dat meer of minder dan 2 euro? Dit is een A-merk.
2: Meer.
0: Meer, 2,19 euro. Is goed. Nummer 2 is Jumbo Milde Mosterd. 255 gram van het huismerk dus. Milde Mosterd. Meer of minder dan 2 euro?
2: Minder.
0: Minder is goed. 75 cent. En dan de laatste. Ach Mariska, daar gaan we. XXL Nutrition Flavor Powder Brownie. 250 gram. Dat is voor van die sportschoolbinkies. Kost dat meer of minder dan 10 euro?
2: Minder.
0: Oh, Mariska, daar ga je nat op het laat. Oh.
2: Ik weet dat het duur is, maar zo duur.
0: €17,99.
2: Ja, er staat bij mij in de kast ook wat van dat spul, maar dat moeten de kinderen zelf betalen. Dus ja, dat koop ik niet.
0: Dan weet je nu waar al dat geld heen gaat. Oh. Hey, maar inderdaad. Toch, je krijgt van mij noedels en milde mosterd. Ik vond je wel echt een bijzonder leuke kandidaat. Dus oké, vooruit, je krijgt wel de tas erbij.

0: van paarden aan je muur hebt hangen en Ankie van Grunsven die belt en die vraagt of je niet een keertje met haar wil paardrijden, dan zeg je toch gewoon ja, natuurlijk. Ja, of als je bij het achtste van de Kozakka Boys speelt en Shami belt en die zegt wil je try-outen voor de leeuwen? Ja, natuurlijk doe je dat. Dat is logisch. Mau P doet dat niet. Die scoorde een paar jaar geleden een monsterhit rond deze tijd met Drugs from Amsterdam.
1: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.
0: Zo, ja. Goeie beuker was dat. Nou, toen belde David Guetta. Dat is successupporter puur zang. Die wil altijd samenwerken met de nieuwe hitmakers. En Mau P, heerlijk Amsterdams pikkie dat hij is. Die zei, gozer, Guetta, zoek het lekker uit, jongen. Was dat slim? Nou ja, kijk, in plaats van dat hij nu op een jacht woont aan de kust van Sardinië met 6 supermodellen en een jaar voorraad champagne, moet hij gewoon nog buffelen voor zijn centen. En Amsterdam Dance Event komt eraan, dus het is tijd om te laten zien dat hij er nog is. Met een nieuwe track. Dikke tune, hé. Ik waarschuw wel vast, ik snap het, het is de weekendochtend. Als je net wakker bent en je doet rustig aan, dan zit je zometeen met een cappuccino in het haar.

0: Hey, good morning, Katy Perry. Teenage Dream hoorde je met 3FM. Het is 9:45. Zometeen hoor je Ramon Verkoeijen. En vandaag de hele dag is 3FM bij je met de meeste muziek van heel Nederland. Sowieso een lekkere dag. Het kan wel 23 graden worden. Het zonnetje gaat lekker schijnen. Er is een bootlading voetbal in de Nations League. Ik denk dat het leukste is om 9:15. Dan is Engeland-Spanje. Voor de rest ook een heleboel wedstrijden waarvan ik denk... Mwah. Hey, en de Formule 1 in Azerbeidzjan is vandaag. Het is herdenkingsdag op de zondag, dus ze hebben de race vervroegd. Vandaag om 1 uur voor je televisie zitten met dat Max Verstappen shirtje aan. Komt de rest helemaal goed. Outkast hoor je zometeen ook. Kygo komt eraan naar Somber.
1: Hey, it's Somber. You're hearing my body isn't ready right now.

0: dus hef je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM met de meeste muziek van heel de wereld.
2: Ja, absoluut.
1: Is dat...
2: bewezen zeker.
1: Ja, wel weer vandaag gekeken.
2: Alle rechtszaken, laat ze maar komen. We winnen.
1: Laat ze maar komen.
2: Laat ze maar komen.
1: maar naast 3FM DJ met de meeste muziek van heel de wereld... ben je ook een enorme wijnliefhebber, wijnkenner. En deel je graag een stukje van die kennis. Het is tenslotte zaterdag. Het is bijna 10 uur.
2: Het mag al.
1: Als je nu begint met drinken, heeft niemand het door.
2: Zo is het.
1: Wat gaan we drinken vandaag, Raaf?
2: Nou, ik zat te denken, weet je, mijn favoriete wijngebied... is Bourgogne.
1: Ja.
2: Heb je hele dure wijnen. Maar de grap is, je hebt één druif, die is wat minder populair. Die is onwijs fris. En dat is eigenlijk zo'n wijn. Als je er nu mee begint, denk je, oh...
1: Okay.
2: Ik had helemaal geen tandpasta nodig. ik kan gewoon een lekker deze Bourgogne drinken.
1: Een pepermuntje in een fles.
2: Ja, dat is heerlijk. Een heel lekker fris aligoté, zo heet de druif.
1: Oké.
2: Aligoté. En het leuke is, ze zijn ook best wel betaalbaar.
1: In vergelijking met wat je normaal uit Bourgogne hebt.
2: Bourgogne is onder 100 euro. Nou, dat is bijna niet te doen, hoor.
1: Wat, aan wat voor prijs moet ik denken?
2: Nou ja, 30, 40 cent per stuk. Maar goed, dan heb je dus zoveel ver onder 100 euro.
1: Ver onder de 100 euro. Nou, wat heerlijk. Proost en veel plezier zo meteen op 3FM. 3FM.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan...
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Nu niet één, maar twee merk jeans voor 110 euro. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: Nu twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
10: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
16: Nee, pleurt op joh!
15: 650.000 dieren.
16: Dat is bizar.
15: Per dag.
16: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
15: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
16: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
15: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
21: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
24: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
25: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
24: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
25: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
27: Start je dag zonder barst.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
30: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
31: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
2: En de Benelux, de allermeeste muziek van de wereld, krijgen hier met Post Malone, Fatboy Slim en Cat Eyes O naar het nieuws.
32: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden, is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. 3FM.
33: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeans specialist.
0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
33: Nu 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis. Pakken.
31: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
31: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
2: Allsafe geeft ruimte.
8: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt... die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Wissel eens beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
27: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
31: September is iedere dag jouw kans op tickets.
34: September is...

Misschien ben je al lang wakker of misschien ben je net wakker met nog dikke wallen onder je ogen. Wat je status als ik, wat je status ook is, ik ben net wakker, hoor je het? 3FM is er voor jou. Met de meeste muziek, Fatboy Slim zo. Eerst Post Malone. Enough is enough.

0: Fatboy Slim, Praise You bij 3FM. En daarvoor Post Malone met een liedje over een ei. Enough is enough.
1: 3FM.
0: Goedemorgen.
2: Ramen verkoeien.
0: Af en toe een zonnetje vandaag, maar ook best wel bewolking. Dus in principe wel een lekkere dag om het hele weekend gewoon FIFA te spelen. Ja, die is dit weekend uitgekomen. De nieuwe FIFA, de game. Ja, dus ik dacht, ik neem de PlayStation mee naar de studio. Mocht je denken, goh, wat draait Ramon opeens veel muziek vandaag? Doe ik altijd hoor, heeft niks met FIFA te maken. Maar echt niet, ik ben er niet stiekem aan het spelen. Oh, over. Oké, allermeeste muziek hier weekend. Imagine Dragons zometeen. En eerst Cat's Eye.

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Een van de meest open liedjes die Hugo ooit heeft gemaakt. Dat zegt de band zelf. Als je naar binnen durft te kijken, dan kan je diep in jezelf het antwoord vinden. Mooi. De nieuwe Hugo heet Antwoord. Dat hoor je natuurlijk hier bij 3FM. Zometeen hier de band die vooraf gaat aan elke show die ze geven met elkaar een groepsknuffel doen. Ja, ik denk dan, stel je voor dat je met je collega's, en voordat je gaat beginnen met werken, even met z'n allen een groepsknuffel doet. Alleen bij dat idee wil ik meteen al in bad. Ja, wil ik meteen even afspoelen.

0: koeien.
1: Heel veel berichten die al binnenkomen via de NPO Luister-app. Heb je nog niet die app? Meteen even downloaden, is hartstikke gratis. Krijg je de beste podcast, de beste radiozenders, et cetera. Joshua die zegt, ik ben mijn gitaar in de kofferbak aan het leggen... want zometeen repeteren met de band. Maartje die zegt, ik kijk al weken uit naar vandaag... want zometeen ga ik mijn puppy ophalen. En Jochem zegt, ik zie dat het vandaag werelddovendag is. Mag ik even een shout-out doen? Naar alle dove mensen. Jochem bij deze, ik hoop dat ze het gehoord hebben. En...

0: 3FM, meeste muziek, Urban Cookie Collective en The Key, The Secret. Zometeen hoor je de nieuwste van Bent en ook Olivia Rodrigo komt eraan. Ah, 3FM luisteraars klinken normaal al gelukkig, maar hey, heb je ze deze week al gehoord? Moet je even luisteren.
1: Oh my god. Oh, echt heel gaaf. Oh, wat super, super gaaf.
0: Ja, het is nog steeds september en dus ook 3FM Ticketmaand. Al de hele maand vind je tickets voor de allerbeste concerten. Ergens in de komende dagen bijvoorbeeld nog kans op kaarten voor Teddy Swims in Londen. Inclusief reis en verblijf. Morgen maak je bij 3FM kans op tickets voor Kensington in de Ziggo Dome. Maar vandaag vooral goed opletten als je fan bent van Vrouwtje. In december staat ze in 013 Tilburg. Daar wil je bij zijn, of zoals ze in Tilburg zeggen, dom moet het bij zijn. Nou, zoiets. Als je een 3FM ticketalarm hoort, meteen een berichtje sturen naar de NPO Luister-app waarom jij bij Vrouwtje wil zijn en misschien win je tickets. Dit is Olivia Rodrigo. I know.

Drake. In het weekend van 3FM One Dance. En Olivia Rodrigo daarvoor Drop That. Het ruikt er elke avond naar lavendel. Op tafel staan meerdere kaarsen en een kristallen Franse tweedehands asbak. En in een van de kassen in huis is, ja, die is van binnen gewoon helemaal fluoriserend oranje. Ja, ik heb het niet over een showmodelwoning van IKEA. Nee, dit is een kleine beschrijving van hoe de woonkamer van Bente eruit ziet. En dan snap je, ja, gouden platen past totaal in het interieur. Dus die gouden platen zijn allemaal weggestopt achter de bank. Ja, ik hoop dat ze een grote bank heeft, want het gaat goed met Bente. Haal het nieuwste heet Parachute.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
10: Welkoop!
11: Weet wat te doen.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
13: Doei doei!
12: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: Giga veel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl. 3FM.
5: Een hele goede morgen, Nederland. De meeste muziek krijg je hier bij 3FM. Bruno Mars komt eraan zometeen, ook Smashing Pumpkins. Eerst het nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel Jennifer. Dan 3FM Verkeer van de ANWB. Eén file die opvalt op dit moment langer dan 10 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor knooppunt Waterberg. Heb je 18 minuten vertraging door een ongeluk? De linkerrijstrook is daar dicht.
7: 3FM.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: bordje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij KPN Unlimited.

0: bij Albert Heijn. Dat betekent gigaveel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is...

0: Ja, toch. The Script, Will.i.am, Hall of Fame, David Guetta daarvoor, Beautiful People.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hoe maak je een liedje over een mislukt huwelijk zonder dat het meteen heel dramatisch klinkt? Ja, dat is een dilemma waarmee de Amerikaanse zangeres Ash een tijdje geleden worstelde. Kun je natuurlijk een blokfluit toevoegen, want noem maar eens één tragisch liedje met een blokfluit. Is er niet, precies. Maar Ash pakt het heel anders aan. Haar idee, wat nou als je dit verhaal combineert met de muziekstijl van de vrolijkst klinkende band uit de jaren 70, ABBA. Super goed bedacht. Dit is het resultaat en het is zo'n goed liedje geworden. Stop the Wedding, Ash is nieuw bij

Numbercore bij 3FM. Daarvoor een liedje waar heel veel goede reacties op binnenkomen via de NPO Luister-app. Stephanie de Suur bijvoorbeeld. Wow, hoe heet dit liedje en waarom hoort het niet vaker op 3FM? Het was Ash met Stop the Wedding. Een van de beste liedjes, als je dat mij vraagt van dit moment, ga je de komende tijd vaker horen. En geniet van je zaterdag voor als je weer helemaal in het Hives tijdperk zit. 3FM is jouw MP3-speler en ik ben jouw dansende banaan. Oeh, geloof dat ik me nu een klein beetje vies voel, excuus. Weekend 3FM, de 1975, zone, Martin Garrix en Ed Sheeran.

1975, I'm in love with you. 3FM, Ramon. Even kijken wat Nederland op dit moment aan het doen is op zaterdag. Rianne die stuurt een bericht via de NPO Luisterapp. Ze zegt, ik ben een stukje aan het rolschaatsen met 3FM op de oortjes. Leuk. Bente die is onderweg naar de sportschool. En Menno zegt, ik ben druk bezig met het bijhouden van mijn boekhouding. Dus ik kan wel wat goede muziek gaan gebruiken. Nou Menno, over een paar minuten de nieuwe 3FM Mega-hit. Heb je die al gehoord of niet? Hartstikke goed, van Nothing But Thieves. Hoor je zo meteen? Eerst Marshmello, Emery. Dit is Friends.

Stella Lefty, Basten, hoor je bij 3FM. En ze treedt door deze track, ja, door het succes van deze track, steeds vaker op. En dat is vooral goed nieuws voor de tequila-industrie. Ja, Stella Lefty heeft namelijk enorme last van podiumangst. Maar daar heeft ze een hele simpele oplossing voor. Ze neemt namelijk voor elk optreden een shotje tequila. Ja, ook nooit een ander drankje, altijd tequila. En is het maar goed, denk ik dan, als Stella Lefty maar één show per dag doet. En niet vijf, zoals sommige van die volkszangers. Weet je, dan ben je aan het eind van de dag een soort Tino Martin. Dat wil niemand. Ook Tino niet eigenlijk, hè? Maar goed. Jordan Basten, Stella Lefty bij 3FM.

0: Thijs en Mo. Het midden bij 3FM Nightcrawlers voor Push the Feeling On. Zometeen met 3FM te winnen. Zak groep ook naar keuze in de Sloomse Mensen. Nog veel meer.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Ramon.
1: Met onder andere deze.

0: Vierdaagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
0: Alleen vandaag bij Bol. De Meirepannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.

0: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
0: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
1: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
3: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
7: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
10: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel.
12: Giga veel.
10: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
11: Nu twee merk jeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeans Center.
13: FM. 12 uur, de zaterdag vliegt voorbij. En het komt mede door de muziek van 3FM. Allemaal lekker, hè? Teddy Swims en Robin Schulz. Eerst het nieuws van 12 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met twee hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Dorien. Dan 3 van verkeer van de ANWB. Op dit moment 3 files langer dan 10 minuten. De A10, knooppunt Watergraafsmeer, richting knooppunt Koenplein. Voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je 12 minuten vertraging op dit moment. A29 Bergen op Zoom, richting Rotterdam voor afrit Numansdorp, 31 minuten. En de A50 Os Arnhem voor knooppunt Grijshoord, 14 minuten.
12: 3FM.
15: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
22: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
22: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
23: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Wollen tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet.
0: De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: aan.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's. September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor...
2: Vrouwtje.
1: 3FM.
2: Want...
1: Ramon Verkoeien.
3: Hele goede middag. Ja, muziek voor ieder wat wils. Dat is niet normaal. Van George Michael bijvoorbeeld naar Robin Schulz. En de nieuwe van Ray al gehoord.

0: van 3FM, Robin Schulz. Sugar, Teddy Swims daarvoor.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het is een lijst met artiesten als AJR, de Bee Gees, O'Gene, de Jonas Brothers. Ja, groepen die gevormd worden door drie broers of zussen. En nu is er een soort van nieuwe toevoeging aan het rijtje. Want Ray, die is hartstikke muzikaal. Dat weten we. Dat weten we al lang. Maar wist je dat haar jongere zussen ook een aardig mopje kunnen zingen? Met z'n drie hebben ze nu een track gemaakt. Ray, Emma en Absolutely.

0: Artemis, I like the way you kiss me. George Michael daarvoor. 3FM. Tom Jeu komt eraan en ook Silk City.
1: Ramon Verkoeien.
0: Maar eerst even kijken wat er op de sportkalender staat voor vandaag. Om 1 uur begint de Grand Prix van Azerbeidzjan met Max Verstappen op de 8e plek, als startplek. Pole position is voor George Russell. Wielerseizoen komt dit weekend een einde, het WK wegracen. Vandaag zijn de vrouwen aan de beurt in Montreal, Canada. Nederlandse Demi Vollering, ja, die is de grote favoriet. En dan hoort je denken, is er nog voetbal? Jazeker, IJsland speelt tegen Estland. Nou, kijk nog niet van de teletext.

0: Part 2 bij 3FM werd aangevraagd door Stefan. Draai ik toch gewoon even voor je, natuurlijk. Miley komt eraan zo meteen.
1: Sloomste mens.
0: Maar eerst is het tijd om het lekker rustig aan te doen. Het is tijd voor de sloomste mens. Doen we ieder weekend hier bij 3FM, dan hebben we een belangrijk persoon uit het nieuws vertraagd. Dan aan jou de vraag om te raden. Wie hoor je dan vertraagd? Vandaag is hij heel moeilijk, dus ik raad je aan. Zet de radio nu alvast harder. Je hoort de opgave zo meteen. Ik ga eerst vertellen wat je kunt winnen. Dat is namelijk de lekkerste weekendsnack van het weekend. Dat is namelijk een zak kroephoek naar keuze. Maar probeer maar snel te praten met een zak kroephoek in je mond. Ja, we hebben hier alle smaken liggen. Dat is te winnen. Als je het weet, stuur meteen je antwoord naar de NPO Luister-app. Oké, ben je er klaar voor? Hij is moeilijk vandaag nogmaals. Wie hoor je hier vertraagd?

0: in uitspreken.
1: Het is een vlogger, denk ik.
0: Lin is zwanger.
2: Ja!
0: Ik kan me niet voorstellen, dames en heren.
1: Maar goed, als Lin, denk ik. Hij is moeilijk als je hem weet. Meteen doorsturen naar de NPO luisterapp. Wie is de sloomste mens? Wie hoor je net vertraagd, dan ben je een zak kroephoek naar keuze. Sometimes.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Miley, Bass Persuade.
5: Met 3FM ontdek je nog.

0: Smiley bij 3FM Nieuwe Muziek. Zometeen hoor je Tom O'Dell, Another Love. En het wordt ja, gewoon vispumpen zometeen met uw gal Jamaican. Bam, bam.
1: De slowste mens.
0: Eerst is het tijd voor de grande finale van de slowste mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En jou de vraag, ja, wie hoor je hier vertraagd?
2: Nou, wat in uitspreken. Lin is zwanger.
3: Ja! Yeah.
2: Ik kan me niet voorstellen, dames en heren. Maar goed, in ieder geval.
1: De slomste mens.
0: Het kind gaat helemaal para. Afijn, we gaan de grande finale spelen met Jesse, 21 jaar uit Achterveld. Hey Jesse.
4: Hoi.
0: Hallo, hoe is het?
4: Goedemiddag. Ja, goed, met jou?
0: Ja, ook lekker. Ja, heerlijk.
4: Mooi zo.
0: Lekker een beetje muziek draaien.
4: Ja.
0: Heerlijk toch? Hey, en hoe ziet jouw weekend eruit?
4: Vanavond drinken met vrienden en morgen werken.
0: Oh, hey, vanavond drinken. Waar ga je drinken en wat ga je drinken?
4: Amersfoort en denk bier.
0: Dat is duidelijk. Hey. Amersfoort is een leuke stad, hé. Hey.
4: Zeker.
0: Ja, toch? Volgens mij is dat veel leuker dan heel veel mensen zeggen dan van Amsterdam of van Utrecht. Maar Amersfoort is volgens mij veel leuker.
4: Nou, dat is voor mij dichterbij, dus...
0: Precies, ik kruip naar huis. Oké. Okay. Hey, en morgen zeg je werken. Wat dan?
4: Ja, ik werk in de horeca.
0: Ook in Amersfoort?
4: Nee, dat is een Achterveld. Gewoon mijn woonplaats.
0: En wat doe je in de keuken?
4: Ik maak voornamelijk de koude kant. Dus voornamelijk voorgerecht en desserts.
0: Oh, dat klinkt volgens mij ook wel als een leuke job, toch?
4: Ja.
0: Belangrijke.
4: Ja, dat is bijbaan echt.
0: Ja, maar ook wel een belangrijke job. Want dat voorgerecht, weet je, daar begint de avond mee. Dat moet je meteen knallen. En je wil ook met een goed gevoel naar huis.
4: Ja, dat zeker.
0: Wat staat er op de kaart?
4: We hebben nu steak tartare.
0: Och.
4: De sharing, dat zijn allemaal verschillende voorgerechten. Er zit een zalm op.
0: Oh.
4: Tonijn.
0: Oh.
4: En buikspek.
0: Ja, ik moet nu stoppen eigenlijk, want ik begin te kwijlen. En we hebben hier allemaal apparatuur. Voor je het weet hebben we kortsluiting.
4: Ja, dat moeten we niet willen.
0: Nee, maar dit klinkt al fantastisch. Jesse, hoe heet de zaak?
4: De Roskam in Achterveld.
0: Daar gaan we met z'n allen naartoe. Hoppakee. Hey, je zit ondertussen ook nog in de grande finale van de slomste mens. Wie denk je dat er vertraagd is vandaag?
4: Ik denk Gio.
0: Laten we luisteren of dat het goede antwoord is.
2: Lin is zwanger.
3: Ja!
2: Ik kan me niet voorstellen, dames en heren. Maar goed, in ieder geval.
0: Ja, Gio is het goede antwoord.
4: Yeah.
0: Hij wordt voor de tweede keer vader van zijn vriendin Lin. En het was dus niet...
4: Ja.
0: Sorry? Ik zeg het verkeerd?
5: Dit samen, niet van zijn vriendin.
0: Oh, oké. Okay, ja, nee. Daar heeft hij hem in gestopt in ieder geval. Zoiets. En het tweede kind. Ja, joh, Jesse, ik ben altijd heel slecht met kinderverhalen en met mensen die zwanger zijn.
4: Dat maakt niet uit. Ik ook niet.
0: Ja, toch? Dan moet je ook gaan vragen wat weegt het. Maar dan moet je ook op het juiste moment, niet als het zwanger is, moet je nog niet vragen. Enfin.
4: Ja.
0: Het levert je op een zak kroephoek naar keuze. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je hebben?
4: Het liefste Bali, als dat kan.
0: Natuurlijk, dat gaat lukken. Die gaan we naar je kant opsturen. En een heel fijn weekend, hè?
4: Helemaal goed. Hetzelfde.

Vandaag win je de hele dag kaarten voor de show van Vrouwtje in 013 in Tilburg. Als je een 3FM ticketalarm hoort, dan moet je meteen gaan appen waarom je erbij wil zijn. En ik moet zeggen, ik heb het alarm al een paar uur niet gehoord, dus misschien zometeen bij Mark en Mai. Kans op Vrouwtje tickets. Veel plezier zo met Mark en Mai. 3FM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
5: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
11: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
15: 3FM.
16: Zaterdagmiddag, waar je zometeen Choose in Texas hoort van Ella Langley. Ook Major Lazer Linon.
17: Maar eerst het nieuws van 1 uur. Met
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De 2 verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. 3FM.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders ga ik je mis.
22: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
23: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
24: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
25: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
26: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke internationale

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent en benut
1: mijn talent elke dag. Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is

0: wat was jouw zaterdagmiddaglunch?
1: Ik had een scrambled egg.
0: Eén scrambled egg?
1: Ja.
0: Dat is karig. Dan heb je één ei in die scramble.
1: Drie eieren waren het.
0: Ook drie toch wel? Oké. Okay. Ben benieuwd wat ik had of niet?
1: Zeg maar.
0: Ik had een gehaktballetje met pindasaus en een garnituurtje erbij. Zo lekker een rauwkost. Maar toen had ik nog satésaus over. Dat heb ik een Mexicano erbij genomen.
1: Gadverdamme dit.
0: Papa is blij. Goedemorgen. Choose in Texas. Ja.

0: Major Lazer en Lean On. Er zijn weinig artiesten met het militaire rank Major in de naam, zit ik even te denken. Je hebt natuurlijk wel het liedje Major Tom van Pieter Schilling, maar dat is een liedje, dus dat telt niet. Major Lazer is volgens mij wel echt de enige. Je zou een hele leger kunnen maken van verschillende artiesten met allemaal ranken. Captain Jack.
1: Ik weet wel dat de fanbase van BTS, die heet Army.
0: Oh ja, de BTS Army.
1: Ja.
0: En dan pakken we Major Lazer erbij. En een Captain Jack. En hebben we dan nog een ander? We hebben nog Captain Hollywood Project. Captain Beefheart. Hebben we drie kapiteinen op een schip. Dat is misschien een beetje lastig.
1: Ik weet het niet voor de rest, nee.
0: Is er niet iemand met luitenant? General Ivy, natuurlijk. Drum and bass legende uit de jaren 90. Wie kent hem niet? Major Lazer daarvoor. Ella Langley en Choose in Texas. Wederom voor Texas gekozen, deze meid. Dit is 3FM op de zaterdagmiddag. Hallo, Mark
1: Wij zijn
0: en
1: Mark en Mai. Elke zaterdag en zondag tussen 1 en 4 'smiddags te horen op 3FM. En wie ook elke middag te horen is, is natuurlijk Alex Warren. Hij gaat volgend jaar op zomertour door Europa. Hij geeft 8 grote openluchtshows. Met als grootste stop Crystal Palace Park in Londen. Ik heb even gecheckt. Nederland wordt dus geskipt dit jaar. En het kan dus maar 1 ding betekenen.
0: We hebben geen leuke parken.
1: Ja. Dat is helemaal niet waar.
0: Blijkbaar vindt Alex
1: in Den Haag
0: onze
1: hebben we een supergroot park.
0: Hij vindt onze parken. Ja, nou ja, blijkbaar Alex Warren die spuugt op het Goffertpark.
1: Nee. Ik denk een andere park. Ik denk namelijk zomaar Landgraaf. Pinkpop.
0: Alex Warren misschien wel aan.
1: 2027.
0: Dit is Emerald Eyes.

0: Kijk, over het algemeen ben ik niet zo heel erg van de AI-liedjes.
1: Ja.
0: Maar ik zit helemaal in zo'n TikTok-fuik nu, dat ik alleen maar liedjes aanbevolen krijg van kindertelevisie. Maar dan stel dat Michael Jackson het had gezongen. Ken je nog Pieter Post van vroeger?
1: Ja, Pieter Post.
0: Pieter Post. Nou, die heet dan dus blijkbaar in het Engels heet hij Postman Pat. Postman Pat. Ja. En heeft iemand een versie gemaakt hoe het als... Postman

0: bags in his
1: tongue. Gemiste kans dit. En heb je ook Baby Shark van Michael Jackson?
2: Ik zit wel even te kijken.
1: Baby Shark van Michael Jackson.
2: Ja, dan moet ik.
1: Ja, ik zit natuurlijk helemaal in de kindermuziek. Ik heb nu met een zoontje van 1, dus...
2: Ik zou hem wel Teletubbies willen horen zingen.
1: Teletubbies heeft helemaal geen liedje.
2: Ja, Teletubbies.
1: Oh ja. Tinky
2: Winky.
1: Oh ja, je
2: Tinky Winky.
1: Titsy.
2: La la.
1: Oh.
2: Ja. Lijkt me echt lekker, zeg. Michael Jackson, wanna be starting something.
1: Yeah, nieuwe irritatie van Samber, zanger Samber, is dat mensen hem een Nepo-baby noemen. Zijn vader was namelijk muzikant, maar volgens Samber heeft dat werkelijk niets te maken met hoe hij zelf is doorgebroken. Want zijn vader zat namelijk in een satirische glam rock band. Dus gewoon eigenlijk een soort van coverband, alleen dan met overdreven make-up.
2: Ja,
1: en,
2: met andere woorden, zijn vader heeft gezongen, maar er is nooit echt een carrière uitgekomen.
1: Nee, dus hij stond vooral in een winkelcentra te zingen, zeg maar. maar ja, dat muziek in zijn DNA zit, dat is duidelijk.
2: Samber, my body isn't ready. En als je even goed je oren spitst, zou het zomaar kunnen zijn dat ergens binnen nu en een kwartier het ticketalarm afgaat in de ticketmaand voor Vrouwtje in 013 in Tilburg.

0: Je gaat vreemd, vrouwtje hoorde je.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Ja, hij ging net af natuurlijk bij vrouwtje. Want wij geven kaarten weg voor de 013 met vrouwtje daar.
0: 6 december is dat.
2: Ja, 6 december.
0: De dag
2: naar
0: Sinterklaas. Hè?
2: De dag naar Sinterklaas. Ja, ja, ja, en natuurlijk ja, ja. De ultieme kans om haar dus daar te kunnen zien. Ja. We gaan gewoon iemand even live bellen.
0: Ja, even
2: dus luister je nu naar de radio. Let heel erg goed op je telefoon. Want ja, jij zou zomaar die kaarten kunnen winnen.
0: Oh,
2: gaat hij nu over? Oh,
0: spontaan en spannend.
2: Hallo? Gaat hij nu over?
0: Dat is het voordeel van een telefoonsysteem wat 3 minuten er...
2: Hallo?
0: 3 minuten erover doet om op te starten. Hallo, goedendag. Wie is daar?
3: Hi, Janneke.
0: Hallo, Janneke.
2: Hallo, Janneke met Mark en Mai van 3FM.
3: Hi.
2: Ja, waarvoor bellen we je, denk je?
3: Voor Vrouwtje.
0: Ja, voor Vrouwtje.
2: Je stem die gaat er helemaal van omhoog, natuurlijk.
0: Oh,
3: ja. Okay.
0: Ja. Ja, wil je even vertellen wat je geappt hebt?
3: Nou ja, ik zou zielsgraag naar Vrouwtje gaan. En dan samen met mijn man. Die verdient het echt enorm. Staat voor iedereen klaar. En gaat zelfs een marathon meelopen met een vriend van ons. Nou, dan verdien je toch wel een leuke avond.
0: Wat leuk zeg. En dat was ook een beetje een kleine teleurstelling qua kaarten, begreep ik.
3: Wat zei je?
0: Dat was ook een beetje een kleine teleurstelling qua kaarten, begreep ik.
3: Nou, my god. Oasis, wat is dat nou weer?
2: Een slagveld, hè, was het gisteren.
3: Ja, vreselijk. Ja, ja, en vrienden van ons hebben dus wel tickets. En die hebben echt wel de zon bij... ik zag het op Instagram voorbij komen. Een lever en een nier verkocht. Om er toch maar bij te kunnen zijn. Dus ja, dat wilde ik mezelf wel besparen.
0: Ik kijk wel eens onderzoekdocumentaires. Dan zie ik minder slachtoffers dan bij die Oasis ticketactie.
3: Ja, dat
0: is niet normaal. Ongelooflijk. Hey,
2: maar Janneke...
3: Ja?
2: Janneke, wij gaan jou vertellen...
3: Ja?
2: Dat je naar Vrouwtje gaat!
3: Yeah. Yes!
2: Je mag je hoodie blij maken!
3: Ja, dat ga ik doen! Nou, dank je, dank je! Superleuk!
0: Dank je!

0: naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Sienna Spyro, Great Expectation.
3: Met 3FM ontdek je nog...

0: Darling. Oh nee. Ik dacht, misschien komt er nog even zo'n piano erover bij.
1: Je hoort wel dat de piano dicht gaat, zodat het klepje aan de bovenkant gaat.
0: Oh,
1: klep,
0: ja.
1: Sienna Spyro met Great Expectation.
0: Mijn opa van mijn vaders kant, die was basisschoolleraar en dirigent. Dat is zeg maar echt een combinatie.
1: Echt?
0: Nou, denk dus even, zeg maar...
1: Heb jij muzikale familieleden?
0: Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Want,
1: het is verzonnen dit.
0: Nee, dat is niet... Nee, maar het is echt mijn opa, weet je wel. Die had ver.
1: Ja.
0: Die was dirigent en basisschoolleraar. En dan dus ook echt in de jaren... Nou ja, wat is het? Waarschijnlijk in de jaren 60 of zo. Jaren,
1: ja, 60. Misschien daarvoor misschien.
0: Dus dan weet je wel wat voor type striktheid daar zeg maar dan heerste. En die had altijd een piano in de woonkamer. En in al die jaren dat ik als kind daar in die woonkamer... Er stonden nog net die lijfstraffen op als ik die piano aan.
1: Echt?
0: En één keer... Ja, maar ja, dat was gewoon zijn heilige apparaat. Ja. Weet je wel. Dus één keertje dat hij naar de wc was... en mijn vader die was ook ergens buiten in de tuin... durfde ik het één keertje om zo die deksel omhoog te doen... en op dat ding te klingen.
1: Wat is dat toch met kinderen altijd, hè?
0: Ik wilde eraan zitten. En toen schrok ik zo erg dat mijn opa terugkwam... dat die klep op mijn duim kwam.
1: Nee, vandaar dus die dikke duim van jou.
0: Die dikke duim van mij, inderdaad. Ja, en daarom zit ik af en toe nog steeds te duimen, omdat ik nog steeds pijn erin heb, 38 jaar later.
1: Blazen in die duim, alsof er weer leven in komt. Ja.
0: Sienna Spyro dus in Great Expectation. Dankjewel voor het herleven van dit trauma, dankzij Sienna Spyro. Damiano David hoor je zo met Born with a Broken Heart.
1: Getrouwd, hè, deze man. Nothing born with a broken heart.
0: Nee, inderdaad. Nee. Ja, ik zag hem een innige kus geven. Aan
1: hele mooie pak ook had hij aan.
0: Toscane. Ja. Oh. Eerst is hier nieuwe muziek van Anthony Schmierek. En dat is een echte naam. Anthony Schmierek, die komt uit Manchester. En hij is een spoken word artiest. Maar dan zonder de kaarsen en de Nico Dijkshoorn vibe. Maar gewoon een hele dikke beat eronder. Anthony Schmierek is dit. Nieuwe muziek.

0: Zeker daarvoor, Anthony Schmierik. The first five seconds of Magnolia. Dit is 3FM op de zaterdagmiddag. En na 3 maanden radiostilte is Taylor Swift terug met nieuwe muziek. En,
1: wat een verrassing.
0: Nou, dat zagen we toch niet aankomen.
1: Nee, dat zag ik echt niet aankomen. 3 maanden geen nieuwe muziek. Ja, dan denk je, ze maakt er misschien wel een jaar van. Nee, Taylor stopt niet.
0: Nee, Taylor stopt nooit.
1: Taylor stopt nooit.
0: Hoeveel verschillende edities kan je kopen van deze liedjes? Dat is al 6 verschillende vinylkleuren.
1: Nou, nu nog 1 editie, want het is een nieuwe nummer. Maar stel, je belt de ex van je nieuwe vriend op omdat je denkt, volgens mij klopt iets niet helemaal aan deze persoon. Heb je dat ooit gedaan? Dat je een nieuwe vriendin had, ja? En dat je die ex ging bellen van, ja, is dit normaal? Hoort dat bij haar?
0: Nee, dat
1: vind ik ook een beetje sneaky.
0: Vind ik een beetje sneaky.
1: Maar goed.
0: Ik denk dat mensen het andersom wel bij mij hebben gedaan.
1: Dat denk ik ook.
0: Dan hoef je alleen maar te googlen. Dus in die zin hoef je niemand te bellen. Maar goed.
1: Goed, dat is ongeveer het verhaal van Taylor Swift in haar nieuwe single Patient Zero. En Swift, die zijn natuurlijk allemaal meteen op zoek gegaan over welke man het dan zou moeten gaan. Is het Joe Jonas? Is het Calvin Harris? Is het John Mayer? Ze heeft echt een excellence waar je u tegen zegt. Maar we zullen het nooit weten. Alleen Taylor Swift. Dit is Patient Zero.
0: Ik weet niet of ik kan slapen vannacht als ik het niet weet.
1: Ja, ik denk dat het misschien toch Matthew Healy is dit. Van de 1975.

0: Taylor Swift met haar spannendste track tot nu toe. Patient Zero hoorde je bij 3FM. Zometeen spelen wij Rara.
1: Welke celeb heb ik gezien? 3FM.
2: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost, Autotaalglas.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
9: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
10: Wintersport. Vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
9: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
15: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.

0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
1: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Alleen vandaag bij Bol. De nare pannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
2: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: 3FM.
5: Zometeen spelen wij het radiospel
6: Rara, welke celeb heb ik gezien?
5: Waar je een prachtig Markemij cocoonkleedje mee kan winnen. Niet kalkoen, maar cocoonkleedje.
7: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden.
0: 3FM.
8: Ster.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
9: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
11: gigaveel.
9: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
3: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Alleen vandaag bij Bol. De Meijer pannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten. Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu. Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
13: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
14: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Wetenschappelijk toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets.

0: Adela met Ain't in L.A. Ja, Adela is echt zo'n naam waarvan je over een tijdje kunt zeggen... ik was erbij toen ze net begon. Ja, ik was er ook bij tijdens Lowlands. En haar debuutalbum is net uit en haar eerste eigen tour is ook meteen uitverkocht in een paar minuten tijd. En dat voor een meisje van 22 jaar uit Slowakije. Nou, perfect voorbeeld van started from the bottom, now we're here. Adela dus, met Ain't in L.A.
1: Hoeveel popqueens of popkings hebben eigenlijk uit Slowakije? Dat zijn er ook niet
0: weinig. Zij is volgens mij echt een van de weinigen die dus echt nu internationaal succes heeft.
1: Leuk.
0: Leuk toch?
1: Leuk. Beetje de... ja... beetje de Frans Bauer van Slowakije dan, hè?
0: Ik weet niet of dat een compliment is, maar goed.
1: Ja.
0: Jij maakt altijd weer net niet populair, of niet cool, zeg maar.
1: Ik maak het weer net niet cool. Sorry, Adela, als je luistert. Je bent niet Frans Bauer, ook al hou je misschien wel van Chinees eten... maar dat komen we later wel een keer achter. Zometeen spelen wij het radiospel. Rara, welke celeb heb ik gezien? Heb jij nou een keertje een bekend iemand in het wild gespot? En dat je dacht, nou, dat was zo'n leuke ervaring. Dan kan je misschien nog wel een gesprek hebben aangeknoopt... of een handtekening hebben gevraagd, of op de foto geweest. Misschien heb je wel gewoon als een soort... vanuit de verte gewoon alleen gezwaaid. Als je zo'n verhaal hebt met een bekend iemand, nationaal of internationaal, zou ik het heel erg leuk vinden als je dat verhaal doorstuurt naar de NPO Luisterapp, maar dan zonder te vermelden om wie het gaat.
0: Ja.
1: Want dan kunnen wij gaan raden wie het is aan de hand van een paar vragen. En krijg jij misschien zomaar een mooie Mark & Mike kalkoenkleedje, niet kalkoen, kalkoenkleedje. Voor de knusse dagen. Voor de mensen die de afgelopen weken hebben gewonnen en denken, waar blijft mijn kleedje? We kregen een kleedje met verkeerde kleuren. Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, maar, ja, we hadden ineens een kleedje met verkeerde kleuren... en ook het logo was verkeerd.
0: Wat zonde
1: ja,
0: dit.
1: Het, weet je wat het is? Het logo stond op zijn kant. Ja, dat was niet mooi.
0: Oh.
1: Dan wordt het ineens een soort van... ja,
0: dus het heeft weer vertraging.
1: Is Chinees? Is dat ook zo verticaal lezen? Ja, toch?
0: Japans ook wel, ja.
1: Ja, dan denk ik, nou, dat is leuk als het dus Japanse letters waren geweest... maar het was Nederlands, dus dat sloeg helemaal nergens op. Dus we hebben de nieuwe persing binnengekregen, die komt er binnenkort aan.
0: Oké.
1: Ja, ik denk, als moet ik al die mensen handmatig gaan appen... en ze luisteren natuurlijk
0: Heb geduld.
1: Ze luisteren natuurlijk allemaal gewoon als trouwe luisteraars... dus dan weten jullie het even allemaal. Iedereen teleurgesteld bij de briefbus iedere keer. Zo meteen spelen dus weer. Rara, welke celeb heb ik gezien? Eerst is hier Cameron Whitcomb, de man die lekker is afgekikt... van de drugs en van de alcohol. En hij zegt, dat heb ik gedaan omdat mijn beste vriend afkikte. En die vriend, die had bijna een overdosis gehad, ging in behandeling. En omdat Cameron zag hoe het leven van zijn vriend veranderde in positieve zin, had hij zoiets van, ja, dat moet ik eigenlijk ook gewoon gaan doen. En muziek maken terwijl je aan de mat zit, dat werkt gewoon niet zo goed, zei hij.

0: En dat is vandaag Ambra. Hallo Ambra.
1: Hoi.
2: Hi Ambra. Ja, wij moeten dus raden wie jij dus hebt gespot. Mm-hmm. Aan de hand van jouw verhaal. En als we het weten te raden, wil je dus een Mark en Mai cocoonkleedje.
1: Yes.
2: Die wil je dus hebben. Is nog in de maak, hoorde je al eerder, denk ik.
0: Ja, ja. Met wie zou je eronder gaan zitten als je hem zou winnen?
1: Ik denk met mijn man.
0: Oké. Okay.
2: Ik denk, twijfelgeval dus, wie anders?
1: Nou, of met mijn moeder, die houdt ook wel lekker van kleedje.
2: Oh, ja, ook gezellig. Ja. Ja. Nou goed, de eerste apper met het juiste antwoord, die krijgt ook een customized eigen naamjingle van Mark van Molen.
0: Ja, prachtig allemaal. Ja. Maar goed, genoeg warrige informatie. We gaan naar de kern van het radiospel. Hè? Dames en heren, we gaan beginnen.
2: Wanneer was het?
1: Ik hoor jullie net over Flintstone. Zo lang geleden is het nou ook weer niet. Maar het is wel even geleden.
2: Ja. Hoeveel jaar geleden?
1: 2005.
2: 2005.
0: Zo, jeetje, ben jij 80 of zo?
1: Bijna. Nee, nog langer niet.
0: 2005, oké. Okay.
2: Waar was het?
1: In Amsterdam. Amsterdam Arena.
2: Amsterdam Arena zelfs. Oké, okay, wat gebeurde er?
1: Wij waren op weg naar U2, het concert. Vertigo Tour. En wij waren net 18, dus reken maar uit, ik ben nog geen 80.
2: Bijna 40 dus.
1: Ja, klopt. En wij hadden nog niet zo heel veel geld om concertkaartjes te kunnen betalen. Dus wij hadden van vrienden gehoord dat jij in de parkeergarage tegenover de arena precies heel mooi zo het podium op kan kijken. En, en de schermen ook kan zien. Dus wij dachten, weet je wat, wij gaan even lekker gratis naar U2.
0: Nee joh, wat een goed verhaal.
1: Ja, en ik kan vertellen, het is echt waar.
0: Klopt dat? Maar is dat nog steeds zo?
2: Zit je nu een geheim met heel 3FM te delen dit?
1: Ja, stiekem eigenlijk wel, ja.
0: Oh,
2: oké.
1: Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk dat niet meer heb gedaan. Dus ik ben ook wel benieuwd of dat nu nog zo is. Maar goed, in ieder geval, toen deden we dat. We hadden ergens anders wel geparkeerd. Maar je kan naar een speciale parkeerniveau lopen. En dan vanaf daar kan je dus precies zo naar binnen gluren. Maar wij waren er wat later. We hebben geen voorprogramma of iets gezien. Maar wij kwamen daar aanlopen. En daar zagen we deze celeb.
2: Oké, okay, want die was er staan. Ook.
1: Die stond daar met een bordje, een kaartje in zijn handen. Kan wel verklappen dat het een hij is.
2: Okay.
1: Dat hij op zoek was naar een kaartje. Had één kaartje.
2: Ja.
1: Hij was samen met een vriend. Maar ze waren op zoek naar nog een kaartje.
0: Ja,
1: en nou ja, dat was op dat punt nog steeds niet gelukt. Dus toen hadden wij verteld van, nou, wij gaan lekker gratis kijken vanuit de parkeergarage. Ga je mee? Dus hij heeft het andere kaartje verkocht en is met ons meegegaan.
0: Oh, wat leuk is. Ja. Maar wat grappig, hè, want dit is natuurlijk ook het pre-influencer tijdperk, 2005. Dat je dus gewoon een celeb hebt die gewoon als een armoedige pakje peer daar zo met een kartonnen bord moet staan, ticket gezocht in de Amsterdam Arena.
2: Ja. Maar Andra, zou je verwachten van deze celeb dat hij dan met zo'n bord dan op zoek is naar een kaartje?
1: Ik zou zeggen, misschien vandaag de dag niet zo gauw meer.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik stond er ook, vond dat ook niet heel raar.
0: Nee, oké. Okay. Was het een hele gewilde tour, dat optreden?
2: Ja, Vertigo, waar heb
0: Vertigo,
2: je het over?
0: Oh, sorry.
2: Ja, waar heb je het wel over, Mark?
0: Uno, dos, tres, catorce. Dat is het nummer, toch?
1: Gewoon, zeg maar, ja.
2: Maar, want Andra, hoezo stond je er toen niet van te kijken? Is het persoonlijkheid of is het toch hoe hij is met de fans? Of als mens? Of zijn status?
1: Ik denk dat zijn persoonlijkheid.
2: Oké.
0: Okay. Ja, ik denk dus
1: dat een heel grote part ermee speelt. Maar ook misschien in die tijd was dat misschien ook nog normaler. Ik weet het niet.
0: Hij was toen natuurlijk minister-president. Ik denk gewoon dat het Jan-Peter Balkenende is. Oké, okay, waar kennen we deze persoon van?
1: Voornamelijk bekend als cabaretier of een van de twee van de cabaretier duo. Dat is misschien nog wel.
0: Oké, hij is onderdeel van een cabaretier duo. Oké, nou spannend. Je mag de vraag gaan stellen aan Nederland. Rara, welke celeb heb ik gezien? Ja. Als je denkt te weten, stuur het door naar de NPO Luisterapp. Dit is Opposites.

0: De nieuwe van Slater die heet Brand New Chanel. Slater bracht dit jaar Worst Girl in America uit. Maar 2 dagen voor de release ontdekte ze dat haar vriend vreemd ging. En nu werkt ze dus aan een tegenhanger met een vrij duidelijke titel Worst Man in America. En het idee is dus dat elk nummer van die eerste plaat, die krijgt een tegenhanger. Dus bijvoorbeeld Beat Up Chanel van de eerste plaat is nu dus Brand New Chanel.
1: Wauw.
0: Ja, dat is wel, vind dat wel creatief, inderdaad. Dat had eigenlijk Adele ook moeten doen destijds.
1: Ja.
0: Dan niet Skyfall, maar Skylift. Zoiets. Oké, we zitten midden in het radiospel. Rara, welke celeb heb ik gezien? En daarvoor hebben we aan de lijn Ambra. Hallo, Ambra.
2: Hoi, hoi.
1: Hi, Ambra. Hallo. Jij hebt dus een bekend iemand gezien. Wij moeten raden wie. Ik ga even je verhaal samenvatten. Het is namelijk echt een groot verhaal, dus ik ga echt mijn best doen. Het was namelijk 21 jaar geleden. Jij was 18 jaar en je had nog geen geld om kaarten te kopen voor het concert van U2 in de Arena. Daarom had je met je vriendin besloten om gratis het concert te kijken vanaf de parkeergarage van de Arena. Want dat schijnt een groot geheim te zijn onder kenners. Onderweg naar de garage zag jij buiten een man met een bord staan. Hij was op zoek naar een extra kaartje voor zijn vriend. En dat terwijl hij zelf de celeb is. Jij liep naar de celeb toe om te zeggen dat je gratis ging kijken vanaf de parkeergarage. Nou, de celeb vond dat natuurlijk een geniaal idee. En had dat ene kaartje die hij dus nog had verkocht en ging met jullie mee. Nou, het is echt een ongelooflijk goed verhaal.
0: Heel grappig verhaal, ja.
1: De celeb is bekend van een cabaretduo. En er zijn echt behoorlijk veel duo's. Dus aan ons de taak om te raden wie. Mark, jij mag beginnen.
0: Ja, ik zie zoveel binnenkomen. Is het misschien... Ja, hier zie ik hem dus echt wel voor aan. Dat hij gewoon denkt, ah, weet je wat, schijt. Ga ik gewoon lekker met jullie mee. Thomas Agda.
2: Nee. Dat is het niet.
1: Geen Thomas Agda.
0: Jammer.
1: Nou, dan ga ik voor de persoon. Ik ben hem zelf wel eens tegengekomen op het toilet in Haarlem in een restaurant. En het is echt de meest sympathieke man ever.
0: Gaat hij altijd naar het vrouwen?
1: Nee, wij gaan naar hetzelfde restaurant. Dus zo zijn we dus vrienden geworden.
0: Ja, okay.
1: Is het Remco Veldhuis?
2: Nee, ook niet.
1: Ook niet.
0: Ook niet.
1: Zo'n hele lieve man ook. Dus,
0: Oké, heb je dan misschien, Ambra, nog een hint voor ons de goede richting in te sturen?
2: Wat ik wel zou kunnen zeggen is dat het een hele sportieve man is.
1: Ja, sportieve man.
2: En hij is zo dun dat hij eigenlijk ook wel door het hekje heen had kunnen lopen. Zonder kaartje.
1: Zo dun, hij had door het hekje heen kunnen komen.
0: Oké. Nou, Rara, welke celeb heeft Ambra gezien? Als we het weten te raden, krijgt zij een mooi Mark & My Cocoon kleedje. En de eerste persoon die ons de juiste richting instuurt, krijgt een persoonlijke naamjingle van ondergetekende. En dat wil je, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Dat is aan jou.

0: Dat was 21 Pilots en Heathens bij 3FM. We zitten midden in het radiospel. Rara, welke celeb heb ik gezien? Daar aan de lijn. Ambra, hallo Ambra.
1: Hoi.
2: Ambra, nog heel even kort je verhaal. Het was 21 jaar geleden. Jij ging gratis vanaf de parkeergarage van de Amsterdam Arena naar het concert van U2 kijken. Dat deed je niet alleen, want er ging een celeb met je mee. Hij is bekend van een cabaretduo. Het is geen Thomas Agda of Remco Veldhuis. En de hint die je gaf was, het is een sportieve man. En hij is zo dun dat hij door het hekje heen kan lopen.
1: Ja, klopt.
2: Nou, er zijn niet heel veel extreem dunne cabaretiers.
0: Ik denk dat ik het wel weet.
2: Ik denk ook dat ik het ook wel weet.
0: Frank Evenblij.
2: Nee.
1: Nee.
2: Geen Frank Evenblij. Het is ook geen cabaretier, by the way. Wel bekend van een duo natuurlijk. Frank en Erik.
0: En die kan wel door het hek.
2: Nou goed. Ambra. Er kwam één naam echt ongelooflijk vaak binnen. En wij denken ook dat het de persoon in kwestie is. We gaan het zeggen.
0: Nou, ik denk dat we het niet eens per se bij Ambra hoeven checken. Ik denk dat we dit bij Dolph Jansen zelf kunnen checken.
2: Dolfi?
0: Eens even kijken.
2: Ik heb hem namelijk even geappt. Van, klopt dit? Ben jij het?
0: We gaan eens even vragen aan Dolf of Dolf Jansen dit is. Dolf, ben jij dit?
3: Hé, hallo. Ja, dit is waar. Ik wist niet welk jaar het was. U2 speelde 2 avonden Arena. Ik had voor beide avonden kaarten. Of eigenlijk voor 1 avond 2 kaarten. En voor 1 avond maar 1. God knows. De eerste avond was ik met, ik weet niet, iemand. Dat was goed, ik vond het geluid niet zo best in de arena. Beetje bonkig. De tweede avond had ik maar 1 kamer. En ik was met een vriend van me. Dus we gingen kijken of een kaart kon scoren. Lukte niet. En hebben dat kaartje volgens mij zelfs weggegeven. Of in ieder geval op een vriendelijke manier aan een meisje wat uit Duitsland was gekomen om U2 in Amsterdam te zien. En die was in er eentje en die heeft mijn kaartje gekregen. En toen zijn wij op het dak van de naastgelegen parkeergarage gaan staan. We konden door een spleet in het stadion konden we niet de band zien, maar wel het videoscherm. En het geluid was beter dan de avond ervoor. Dus we begonnen met een man of 20, 25, waaronder dus schijnbaar jouw luisteraar. En ik heb zelfs, denk ik, een stuk erover geschreven op het dak van de parkeergarage, maar dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, het geluid op het parkeergarage naast de arena was beter dan in het arena. En het was echt helemaal goed. Echt heel goed. En ik ben blij dat U2 ook weer een beetje zichzelf terugvindt. Afijn. Wij spreken elkaar. We zien elkaar. Oei!
2: Nou, van Dolph Jansen zelf, Ambra.
1: Cool, hè?
2: Hij is het niet vergeten.
1: Nee.
2: Dat is heel erg bijzonder.
0: Superleuk.
2: Echt een supergoed verhaal, Ambra. Dat betekent dat jij een cocoonkleedje krijgt.
1: Yes.
0: Lekker. Je gaat eronder zitten met je moeder of met je man, zei je. Maar misschien...
1: Ja, mijn moeder was ook mee. Die herinnert zich ook nog, dus dat vindt ze wel leuk.
0: Gefeliciteerd. Dankjewel voor je prachtige verhaal. Mai, wie was de eerste die ons de goede richting instuurde?
2: Abel is de eerste met het juiste antwoord.
0: Abel, deze is voor jou. Abel.
2: Ik hoor de kat van Ambra ook mouwen op de achtergrond.
1: Die denkt even muzikale ondersteuning.
0: Die hoorde die lezen, die denkt ik moet spelen.
1: Ja.
0: Die kat tegen het plafond. Kat.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
7: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders ga je mis.
20: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
20: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
21: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
20: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
22: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
23: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
24: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
25: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.

0: Troye Sivan.
1: Met Party. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Met
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. 3FM.
3: Ster. Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis. Pak hem.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisseleenswat.nl.
7: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
11: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is 3FM Ticketmaand.
15: Vandaag jouw kans op tickets voor
16: Vrouwtje.
15: 3FM.
16: BNN Vara.
15: Mark en Mai. Zometeen even Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind.
17: En dit is James Bay, Hold Back the River.

0: Niet alleen All My Soul, hoor. Bruno Mars bij 3FM. Dit is Mark en Mai. Dat zijn twee mensen.
1: Dat zijn jij en ik.
0: Dat ben ik, Mark.
1: Ik ben Mai.
0: Dat is Mai. En die N ertussen, dat is zeg maar de samenvoeging.
1: Ja.
0: Hoe noem je dat, tussenvoegsel? Koppelwoord. Ik vind dus, weet je waar ik heel trots op ben?
1: Nou,
0: iedere keer merk ik weer dat als ik dan een kaart moet schrijven, dat ik tegenwoordig typ je natuurlijk alles. En ik ben ook niet zo.
1: Je bent blij dat je nog kan schrijven.
0: Ik hou van analoge dingen. Ik hou van vinyl. Ik hou van daadwerkelijk om toch DVD's zo kopen. Dat is niet analoog, maar wel iets wat je vasthoudt. Maar schrijven vind ik nog steeds pittig. En dan die eerste paar woorden, dan doe ik zo mijn best, hè? Dan is het, ik moest een kaartje schrijven voor de verjaardag van mijn vriendin. En dat die eerste paar woorden komen er dan sierlijk uit, joh. Ja, dat is prachtig. En dan op een gegeven moment, tegen de tijd dat ik bij de vijfde zin ben.
1: Dat is super lelijk, kan je niet meer lezen.
0: Dan is het echt alsof ik het heb geschreven terwijl ik over de Belgische snelweg reed. Snap je? Maar waar ik dus wel nog heel trots op ben, mijn handschrift is echt aan het afnemen. Maar ik ben dus heel goed in zo'n de N. He, dus dat je dus, Bassie en Adriaan, Mark en Mai. Maar dat je dan zo'n kronkel-N.
1: Oh ja.
0: Ik weet niet of dat de officiële naam heeft. Ik noem het even de kronkel-N. Oh, die komt er toch een partijtje uit, joh. Dat is prachtig. Heerlijk.
1: Thanks.
0: Ja.
1: Thanks voor die kronkel-N.
0: Ja. Mijn grote droom is dat ik hem ook nog op die manier kan kleien. Nou goed.
1: Nou goed. Er is een nieuwe muziek van Troy Sivan.
0: Ja, weet ik. Dat weet ik toch?
1: Ja.
0: Daar heb je ze hier mijn hele week al mee lastig te houden.
1: Zonder N.
0: Troy en Sivan.
1: Hij heeft Madonna's Music uit 2000 even helemaal afgestoft. En daar iets compleet nieuws van gemaakt. Een clubplaat die vanaf de eerste seconde voelt alsof je midden op de dansvloer staat. Nou, en misschien is dat juist nu belangrijker dan ooit. Want in een tijd waarin homo-acceptatie onder druk staat, hebben we zich queer rolmodellen nodig. Artiesten die niet alleen vertellen wie ze zijn, maar dat ook gewoon vieren. Net zoals Troye Sivan, dit is Party.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: jaar gingen er nog geruchten dat Gwen Stefani en Blake Shelton uit elkaar zouden gaan. Nou, mijn wereld stortte volledig in natuurlijk.
1: Is dat zo?
0: Och man.
1: Die twee zijn echt gewoon niet uit elkaar te krijgen volgens mij.
0: Ik heb er niet van kunnen slapen toen ik dat zag. Ze verschenen weinig in het openbaar. Dus dan heb je de roddelpers, die zagen de scheiding al aankomen tussen Gwen Stefani en
1: Blake. Dan moet ik ook wel zeggen, ze kregen een relatie en toen deden ze echt meteen alles. Hè. Samen muziek maken, samen coaches worden van The Voice of America, weet je, dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja. Zo van, oh, lekker samen, alles.
1: Ja,
0: alles.
1: Ja, dan valt het op.
0: Ja, dan, maar deze zomer vierden ze gewoon hun vijfde trouwdag. En daar hadden ze zich ook behoorlijk voor aangekleed, Mai.
1: Oh.
0: Gwen had een roze couturejurk. Blake was in een smoking. En Blake Shelton vertelde dus begin dit jaar dat het best wel vermoeiend is als het hele gerucht over je gaan. Van de ene week lees ik dat we gaan scheiden. De andere week lees ik dat we weer gelukkig zijn omdat we bij de supermarkt gefotografeerd worden. Dat vind ik dan mooi.
1: Ja.
0: Dus blijkbaar kun je in Hollywood je huwelijk redden door samen een pak melk te gaan halen. Als je samen een pak melk haalt, dan denkt iedereen, oh, het is weer kan in kruik. Het is weer goed.
1: Het is bij ons niet zo, hè?
0: Wat?
1: Mensen denken, oeh, het is helemaal verroest daar. Ze gaan alleen nog maar samen pakken melk halen.
0: Schat,
1: zeg maar.
0: We gaan nu een pak melk halen. We gaan deze relatie redden, godverdomme. We gaan nu deze relatie redden. En dan krijg je weer ruzie over welke melk. Weet je wel,
1: en halve vol, ja,
0: mijn vriendin
1: magere melk.
0: Mijn vriendin wil altijd van die 0% melk. Maar dat is, ik krijg zo'n maagzuur van. Weet je, van die 0% yoghurt en zo. Ik wil dat gewoon lekker volle melk.
1: 0% yoghurt?
0: Ja,
1: nee,
0: ja.
1: Wat zeg jij?
0: Ja, jij hebt toch wel eens van die 0% vet yoghurt? Heb je dat nog?
1: Ja, dat is mager. Ja, oké, 0% vet.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Magere melk.
0: Ja, het is niet 0% yoghurt, want dan heb je lege verpakking. Dan heb je gewoon lekker volle melk.
1: Dat zei jij.
0: Ja, dat is oké.
1: Okay, als je het zeg maar 2 weken in de koelkast laat liggen, ja, dan is dat 0% yoghurt melk.
0: Ja, nee, snap ik. Ja. Nee, dat is het verschil tussen cola zero en zero cola. Want zero cola is nul cola. Maar goed, we draven door. Ja, dat is mooi, hè? Ja, nou goed.
1: Fijn dus, Mark en mij.
0: Tip, ga melk halen met je bestie om je relatie te redden. Dat is de les van vandaag. Hier is Stella Lefty.

0: Well, I hope you like my mixtape.
1: Malcolm Todd en Earrings hoorde je. Dat is wel grappig. Als een relatie uitgaat, dan heb je natuurlijk ook een praktisch probleem. Er liggen er wel eens spullen bij je ex.
2: Oh ja, ja. Nou,
1: en is het dan belangrijk genoeg, die spullen, om dat contact weer op te pakken? Malcolm Todd, die werd daarover gevraagd vanwege zijn nummer Earrings. Hij vertelde in een interview dat hij tijdens een relatie eigenlijk heel makkelijk kleding weggeeft. Zo van, joh, staat jou beter? Hou maar.
2: Nee, dus gewoon dat iemand gewoon wakker wordt en dan heeft ze geen kleding om aan te trekken. En dan zegt, joh, pak gewoon een shirt van mij. Ja. Weet je, dat vinden meisjes altijd leuk, zo'n boyfriend shirt aan, zeg maar.
1: Oh, dat vind ik altijd wel heel leuk, ja. Maar mijn vriendin doet nooit mijn shirts aan.
2: Nee?
1: Nee. Maar dat komt omdat ik
2: die fase is ook wel echt voorbij.
1: Ja, dat is ook wel 8 jaar doe je dat niet meer.
2: Nee, ja. Mag je wel blij zijn dat je iets fatsoenlijks aantrekt waarschijnlijk.
1: Ja, mooi. Maar het grappige is, hij heeft dus zelf nog een shirt van een ex die een ex bij hem heeft laten liggen met het woord seniors erop. Dat is blijkbaar een merk of zo, denk ik.
2: Ja.
1: En hij zegt, die heb ik aan mijn vader gegeven. Dus mijn oude vader die draagt dan tijdens het basketballen het senior shirt van zijn ex. Vond ik wel een goed verhaal. Malcolm Todd en Earrings. Zijn er nog dingen die jij terug moet van een ex?
2: Nee, ik heb wel ooit, we gingen verhuizen. En toen heb ik een zwembroekje gevonden van mijn ex.
1: Ja.
2: Van, hij kon vroeger heel goed zwemmen. En had dan zo'n, ja, hoe zeg je, echt zo'n kinderzwembroekje. En die mocht ik dan niet weggooien. En die vond ik dus tijdens het opruimen van mijn, zeg maar, naar een nieuwe woning.
1: Ja, het is echt zo'n herinnering. Ze van, oh, dat was toen ik kind. Ja. En, oh ja.
2: Ja, en toen vond ik dus zijn zwembroekje ergens. En toen, dat is heel gek. Dat klinkt ook heel raar. Ik vond zijn zwembroekje. En toen heb ik hem alsnog op de post gedaan. Ik zeg, joh, wat is je nieuwe adres? Ik zei, ja, ik weet dat je er waarde aan hecht. Dus ik heb dus zijn.
1: Je hebt een envelopje.
2: Ja, in een envelopje heb ik zo'n mini zwembroekje gestuurd. Ja.
1: Maar dat is toch ook grappig dat je eerst dat dan waarschijnlijk zijn nieuwe vriendin die denkt van, schat, wie stuurt jouw lingerie? het is een heel klein zwembroekje.
2: Yeah.
1: Oh, wat leuk, wat schattig. Nou, aandoenlijk. Je hebt er niet toch even een gat in geknipt?
2: Nee,
1: dat is goed,
2: zeker.
1: Goed uitgaan.
2: Nee,
1: okay.
2: Nee.
1: Zometeen, ondanks dat de temperatuur wat anders zegt, is het toch echt zo, de meteorologische herfst is begonnen.
2: Oh.
1: En dan kan je natuurlijk wel je kop in het zand steken en zeggen, ja, maar Mark, je hebt zelf een korte broek aan, weet ik. Ik heb een korte broek aan. Maar het zit hem ook in de geur. Het zit hem in de kleur. De geur en de kleur van de herfst. Het is niet alleen de temperatuur, want je ruikt de herfst. Je ziet de herfst. Kijk, dat het dan nog even gewoon een oven is buiten. Ja, dat is dan maar even zo. Dus zometeen, Jotem, het is Ottem. Een hele fijne herfsttrek die heerlijk is voor tijdens het autorijden. Of voor het zitten op een stoel kijkend naar oranje bladeren terwijl je nipt aan je koffie of thee. Er is DNC en Cake by the Ocean eerst.

0: Sander, goedemiddag.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, je had een vraag.
2: Hi Sander.
1: Ja, hallo. Ik had zeker een vraag.
0: Ja.
1: Ik verzamel plopkappen.
2: Ja.
1: En mensen die niet weten wat een plopkap is, dat is zo'n schuimrubbig ding op de microfoon.
0: Werk jij voor Wikipedia toevallig?
1: Nou, bijna. Nee.
0: Goede definitie wel hoor, vind ik goed.
1: Ik woon in het noorden, in Appingedam. Ik weet niet of jullie dat kennen.
0: Hebben ze daar geen Wikipedia?
1: Jawel.
0: Oké, nee, omdat je zegt van ja, ik zeg werk voor Wikipedia. Nee, ik woon in Appingedam. Dus ik denk, daar zit een bepaald verband in.
1: Ja, nou, dat wil ik je even vertellen over Appingedam.
0: Ja.
2: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, Sander. Nee.
0: Jawel.
2: We willen het over plopkappen hebben.
1: Ja, maar eerst dat gaat ook over plopkappen.
0: Eerst even Appingedam. Even 30 seconden.
1: Appingedam en plopkappen. Vorig jaar is Dagblad van Noorden. Dat is een Gronings artikel, zeg maar, van de krant. En die werkt ook een beetje met televisie, zeg maar. En die zijn gekomen hier in Appingedam om mij een interview af te leggen over verzameling met plopkappen.
0: Hey.
2: Oh, want je hebt er heel veel dus.
1: Ja.
2: Hoeveel dan?
0: Wat is de meest obscure plopkap die je hebt?
1: 20 stuks of zo, denk ik.
2: Je hebt er nu 20, oké.
0: Wat is de gekste plopkap die je hebt?
1: Van het Sinterklaasjournaal.
2: Oh, zo!
0: Ik dacht, je komt nu met Radio Oranje of zo.
2: Nee, daar ben ik wel jaloers op, hoor.
0: Waar de koningin prins Elisabeth nog doorheen loopt te tetteren in de Tweede Wereldoorlog op de plopkap.
2: Maar goed, Sander, jij wil dus eentje van 3FM.
1: Ja.
2: Weet je hoe duur die dingen zijn?
1: Ja, die zijn heel duur.
0: Zijn die echt duur?
2: Ja, die moeten helemaal gemaakt worden. Het is niet goedkoop, hoor.
0: Ja, oké. Nou, dat is het leuke eraan. We hebben dus allemaal een eigen plopkap. Ja, ik alweer heel erg lang geleden kwijtgeraakt. Dus ik pak de algemene.
2: Ik heb hem nog nooit gehad ook, by the way.
0: Ik heb hem wel ooit gehad.
2: Nee, ik niet.
0: Nee, maar goed. Je bent sidekick.
2: Hou op!
0: ik denk, ga even iets zeggen. Mai,
2: ga me even helemaal naar beneden halen.
0: Nee, Mai is evenwaardig. Mai hoort een plopkap te hebben, vind ik.
1: Ja.
2: Goed, we dwalen helemaal af, Sander. We moeten dit even overleggen.
0: Ik dacht, ik zeg even iets triggerends. Het werkte wel. Je hapte wel heel goed.
2: Ja,
0: je hapte
2: en terecht.
0: Je hapte echt als een piranha.
2: Ja. Weet meteen hoe jij met vrouwen omgaat, zeg maar.
0: Sander, jij wil een plopkap?
2: Je weet dat vrouwen minder verdienen, hè, in deze tijd. En
0: dat
2: dan ga je ook nog even met downgraden als sidekick.
0: Nee,
2: ja,
0: dat ben je zeker niet. Je bent eigenlijk de grote kracht achter dit programma. Dat is echt zo.
2: Ja.
0: Je moet het dus horen als ik in mijn eentje zit. Dan heb je dus alleen maar dit soort gesprekken met Sander. Maar dan ben jij er niet. Sander, jij wilde een 3FM plopkap?
1: Ja, klopt.
0: Ze zijn op. Nee, dat is niet waar. Je krijgt er eentje.
1: Ah, leuk.
0: Oké. Okay. Nou, stuur je adres, geef ze even door. Krijg jij een mooie plopkap?
1: Ja, dan blijf ik nog even hangen.
0: En welke DJ moet erin kuchen?
1: Nou, maakt mij niet uit. Het mag ook nieuw wezen, maakt mij niet uit.
0: Nee, het is wel een gebruikte. Dus welke DJ moet er nog even zijn persillen in pompen?
1: Doe jij maar.
0: Oké, nou, dat doe ik wel. Is goed.

0: Sommieu en Feels Part 2. Maya had best wel een goede opmerking net, buiten de uitzending helaas. Maar die gaat ze nu in de uitzending maken.
1: Het klinkt een beetje als de tune van The Sims. Als je dan het spelletje, zeg maar. Als je dan ging bouwen, dan had je ook zo'n tune.
0: Ja, dat je echt begint bij de muren en de ramen. Een beetje dit zo, ja.
1: Ja.
0: Oh, ik pak even een bruine stoel erbij.
1: Ja, dat. Zo, even een muurtje extra bouwen. Ik wil het andere verf.
0: Ja.
1: Ander
0: ja.
1: Vloertje. Bad moet hier.
0: Het is heerlijke.
1: Een zeetje daar.
0: Het is een heerlijke game soundtrack. Dat
1: toch?
0: Dat bijna van Sommieu. Ik weet niet of ze dat heel erg vinden dat we dat zo zeggen op deze manier. Dat is oneerbiedig.
1: Nou, hey, luister. Er zijn heel veel artiesten die dus in het Simlish hun nummer opnieuw hebben gezongen.
0: Ja, klopt, ja.
1: Katy Perry en zo.
0: Black Eyed Peas ook, met Let's Get It Started. Limitsalula ho.
1: No. Dat soort nummers kreeg je dan.
0: Is er eigenlijk ooit een Sims 5 uitgekomen? Niet, hè?
1: Nee, maar er zijn geruchten dat die mogelijk...
0: Ja, die geruchten gaan al 15 jaar. Ja, omdat die ene zak die ooit de Sims heeft bedacht... die zit al 15 jaar gewoon op een zak geld. Maar kom eens een keer met deel 5.
1: Nou, een lekker zak geld, hoor, dit. Ja, heb je geen motorlood voor nodig?
0: Nee. Hey, het is tijd voor.
2: Pumpkin spice latte, pumpkin spice.
0: Er is geen wat voor nodig?
1: Motorlood. Dat is dus een code op Sims, dat je dan extra geld kon kopen.
0: Oh, wacht, sorry. Ja.
1: Sorry. Andere generatie, denk ik.
0: Ik dacht, ik lach gewoon, ik start de jingle in, weet je wel. Dat is altijd een goede tactiek. Als je het niet helemaal hebt gehoord, gewoon lachen en de jingle in starten. Dat heb ik geleerd bij cursus. Dus bij deze.
2: Pumpkin spice latte, pumpkin spice koekjes, pumpkin spice schoenen. Pumpkin spice overal. Vallende blaadjes. Alles is oranje.
3: Jotem, het is autumn.
0: Ja, dan denk je, ah, Mark, je hebt een korte broek aan. Het is best wel warm vandaag. Nou, laat je dan niet misleiden, hè. Denk zelf na. Hallo, nadenken. Want het is gewoon herfst. De meteorologische herfst is begonnen. Ik zeg nog een keer meteorologische herfst. En ik ben heel trots dat ik dat zo vloeiend kan zeggen. Net als de oud-Iraanse leider Mahmoud Ahmadinejad. Heeft er niks mee te maken. Ben ik ook trots op dat ik dat heel vloeiend kan zeggen. Mahmoud Ahmadinejad. In ieder geval, het is herfst. En Jotem, het is autumn, want er rijmt niks op herfst. Dus daarom maar even op die manier. En vind ik het toch lekker om een herfstige trek te draaien. Zelfs met de temperatuur die wat hoog is, ruik je de herfst en je ziet de herfst, want alles begint een beetje te verkleuren. En nou was ik dus afgelopen week, was ik 3 dagen in het prachtige Bristol. Niet de oud-schoenenzaak, waar ik altijd met mijn moeder heen moest als ik weer geen
1: schoenen had. In Alphen aan de Rijn.
0: Ach, dat zat in een partijtje lelijke betonnen hok.
1: Ik weet het.
0: Ach man, achter de Hoogvliet. Maar goed, in ieder geval, ik was in Bristol in Engeland. En als ik je 1 plek kan aanraden om een keer naartoe te gaan, underrated, is Bristol. Het is net zo ver vliegen als Londen. Het heeft dezelfde Britse vibe als Londen. Het heeft dezelfde goede eten, dezelfde goede platenzaken, dezelfde goede onafhankelijke winkeltjes. Het heeft alleen veel minder toeristen, het is minder duur en het zit midden in de heuvels. Dus je hebt echt ontzettend veel, ja, totaal andere stad dan Londen qua sfeer, omdat het gewoon in de heuvels ligt. Mooie suspension bridge, mooie observatories heb je daar, torens die je kan beklimmen. Het is werkelijk waar een fantastische stad. We hebben niet alleen krankzinnig veel gevroten en veel uitgegeven, maar we zijn ook naar een concert geweest, mijn vriendin en ik. En het is namelijk van een band, Death Cab for Cutie. En die staan ook, volgens mij vandaag, morgen, ergens de komende dagen, staan ze in Tivoli-Vredenburg, volledig uitverkocht. Maar wij dachten, we gaan ze in Engeland zien.
1: Zo, lekker. Precies. Extra, lekker extra weer.
0: Nou, vooral omdat mijn vriendin is op de 23e jarig, dat was afgelopen week.
1: Gefeliciteerd nog.
0: Onze eerste vakantie was Zuid-Londen, of Zuid-Engeland, met de auto. Toen zijn we in Bristol terechtgekomen. En dit is een van onze favoriete bands. Dus dat viel allemaal samen op haar verjaardag. Dus we gaan gewoon naar Bristol. Dat was mijn verrassing.
1: Full circle.
0: Full circle. En daar speelden ze ook. Ze speelden 1:50. Dat was zo fijn. Normaal spelen ze een uurtje. Ik weet niet wat er in het water zit in Bristol, maar ze spelen 1:50. En het allerlaatste nummer is ons favoriete nummer van hen. En dat is deze.

0: eigenlijk al tijd voor het nieuws. Maar ik wil hem nog even laten draaien. Want dan kan ik even een foto maken van het scherm en naar mijn vriendin sturen dat ik hem aan het draaien ben. Oké, ik heb een foto gemaakt. Hij kan uit. Nee, is het niet.
1: Zometeen.
0: Dit is zo'n mooi liedje. Transatlanticism van Death Cab for Cutie. Een van onze favoriete liedjes. Sterker nog, ik ga je iets heel gevoeligs vertellen, Mai. Heel kort.
1: Nee, echt
0: maar,
1: kort.
0: Ja, heel kort.
1: Want we lopen dit, echt
0: dit
1: mega
0: is, dit,
1: uit.
0: Ja, dit is het... tijdens dit nummer, wat we aan het luisteren waren, zei ik voor het eerst dat ik van haar hield.
1: Oh.
0: Ja, mooi.
1: Oké, je hebt me nu.
0: Ja, precies.
1: Hey, zometeen de verlanglijst met de one and only.
0: We lagen toen naakt in bed trouwens.
1: Oké, dat wil ik niet weten. Wij zijn er morgen weer om 1 uur.
0: Maar niet lepeltje, maar gezicht naar gezicht toe. Want anders dan zeg je ik hou van je tegen een nek. Dus dat is ook niet goed, hè? Zie je de achterhoofd, dat is raar. Dus zometeen jullie leven lang met de verlanglijst.
1: Tot morgen.
0: En dit was dus de Jotte met de Ottenplaat voor vandaag. Laat je niet misleiden, het is gewoon herfst.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.

0: Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei-doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Steen, Evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holy do.
2: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: voor een nieuwe verlanglijst. Dat krijg je allemaal te horen na het nieuws van een paar minuten na vier.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan op de files aangeboden door de vrienden van de ANWB. We beginnen daarvoor op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Empel en Waardenburg, 10 minuten. De A12 Utrecht Den Haag tussen Bodegraven en Gouwen, 10 minuten. De A16 Breda Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Een kapotte auto, 20 minuten. En dat zijn ze, rij voorzichtig. 3FM.
2: Ster. Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga ik je mis. Pakken.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: bij jou in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent,
1: talent elke dag. Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is 3FM Ticketmaand.
8: Vandaag jouw kans op tickets voor
9: Vrouwtje.
8: 3FM.
9: Matros.
8: Jury Leeflang. Hallo daar en een hele goede zaterdagmiddag. Leuk dat je luistert naar 3FM en zeker leuk dat je gaat luisteren naar de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Want dat is precies wat je gaat horen. Alle muziek vanaf nu tot en met de nummer 1 is gekozen door jou en de rest van muziekliefhebbend Nederland. Hoe dat exact werkt en hoe je zelf ook kan stemmen voor de lijst, dat ga ik je zo meteen uitleggen. Eerst even een kleine terugblik naar vorige week, want toen de

0: week de nummer 1 van de verlanglijst. Fontaine C.C. en Marianne door de stemmen van Michelle, René, Lonneke. Maar ook Vera, Jesse, Roel, Mark, Hans en een hoop anderen die dachten... Fontaine C.C., allerbeste plaat van dit moment, dus daar stem ik op. Hele goede middag, dit is de verlanglijst waar je naar luistert. De enige hitlijst in Nederland waar jij invloed op hebt. Sterker nog, de enige hitlijst die helemaal wordt samengesteld... door jou en de rest van muziekliefhebbend Nederland. Dat kun je ook nu weer doen door te gaan stemmen op 3fm.nl. Klik daar even op verlanglijst en dan kun je, nou ja, het wijst zichzelf vrij simpel... aanvinken wat de allerbeste platen zijn, druk op verzenden en dan heb je gestemd. Wie dat ook heeft gedaan is Monica. Monica, een hele goede middag.
1: Hallo.
0: Iets zegt mij dat jij groot fan bent van Somjeu, maar dat is, ik krijg een hint ervan.
1: Ja. Ik ben van een fan van een aantal bands en Somjeu is daar één van.
0: Wat maakt dat zo goed dan, Somjeu?
1: De energie, blijheid, serieuze zaken die ze zingen. Ja, ik word er gewoon heel blij van. Emotioneel en blij. Dus het is allemaal, bij het concert is het alles door elkaar, zeg maar.
0: Emotioneel en blij en bij het concert komt dat allemaal samen eigenlijk.
1: Ja, huilen, springen, lachen, ja, ik weet het niet.
0: Wat heerlijk lijkt het me om een band te hebben waar je dan zo fan van bent... dat echt een nou ja, niet zozeer een avondje uit wordt of een middagje uit... maar gewoon echt een hele beleving.
1: Nou, een soort verslaving ook.
0: Oh, het is bijna problematisch, wil je zeggen.
1: Ja, het is problematisch, ja.
0: Ik kwam erop omdat op je stemlijst meerdere keren Somjeu staat... en ook bij de vrije keuze staat eigenlijk alles wat Somjeu maakt.
1: Ja.
0: Monica, ja. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar de verlanglijst. Dan hoor je vanzelf of ze voorbij komen en hoe vaak ze voorbij komen. Misschien wel meer dan één keer.
1: Oh, super.
0: En bij deze krijg je ook de Ik heb gestemd button omdat je hebt gestemd.
1: Ja. Leuk.
0: Nou, het enthousiasme springt er doorheen. Dankjewel, Monica.
1: Ja, ik ga lekker de huiskamer in om lekker mee te dansen zo.
0: Nou, dan ga ik muziek draaien, want dat werkt het beste als je wil gaan dansen. Laten we gaan beginnen met de verlanglijst. We beginnen met nummer 39. Dat is Shakira en Burna Boy en Die Die.

Deze plaat komt nieuw binnen op de verlanglijst. Isabel Usher en Niemand wil een popster. Dat is mede dankzij de stemmen van Roy, Lisa, Iris, Anne, Juri en ook Max. En Isabel Usher die komt dus nieuw binnen. En dat heeft ze dus te danken ook aan het feit dat andere platen de lijst juist niet hebben gehaald. Misschien een moeilijke link om te leggen, maar het werkt heel erg eenvoudig. Deze lijst wordt opgebouwd uit aantal stemmen. Dus stem je op een plaat, dan krijgt hij een stem. Krijgt de plaat heel veel stemmen, dan krijgt hij op een gegeven moment voldoende stemmen op de lijst te komen. Maar het kan ook de andere kant op werken natuurlijk. Sommige platen die krijgen niet genoeg stemmen en dan moeten ze de lijst verlaten. Dat is deze week het geval voor 3 tunes. En dat zijn deze. Olivia Rodrigo en Serena Joy. Still van Karol G en Bruno Mars.

lijkt het toch wel een beetje game over te zijn voor de zomerhits van dit jaar. Want ook de plaat die ik nu voor je ga draaien lijkt onderweg te zijn naar de uitgang. Maakte vorige week al een flinke vrije val en zakt deze week nog eens 5 plaatsen. Maar goed, eerlijk, hij is nog steeds wel lekker. Maar het is aan jou, jij bepaalt wat er op de lijst komt. Ik heb het over de Bowser en Magnetic. Deze week op plek 37 van de verlanglijst.

Waddle op 33 met High Hopes 3000. Zat wel een stuk naar beneden, vorige week nog op plek 22 en deze week dus naar 33. Maar Miley daarentegen, die stijgt. Eén plek ten opzichte van vorige week. En dat komt dan weer door de stemmen van bijvoorbeeld een Kiki, Marion, Lucas, Amy, Ronald en een hele hoop anderen die allemaal hebben gestemd op Miley met Bass Persuaders. Let's go.

Ierland en zijn daar dus ook wel echt de next big thing als het aankomt op goed stevig gitaarwerk. Stonden vorige week ook nog in Bitterzoet in Amsterdam. Een relatief kleine zaal, zo'n 350 man kan daarin. Maar kan je eigenlijk nou op een blaadje geven. Die staan binnenkort ook wel in een paradies, of misschien nog wel groter. Hier bij 3FM zijn we een groot fan, maar we zijn niet de enige. Want ook Fontaine CC die prijst deze band de hemel in. Een band dus om goed in de gaten te houden, Bleach 93. En van gitaren gaan we door naar het compleet tegenovergestelde. Ugel, dancemuziek dus. Zij heeft één plek ten opzichte van vorige week. Dit is Moving to the

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster... waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
18: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
19: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
20: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
19: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: luisteren zo meteen verder bij nummer 26, Lost Frequencies. En daarna natuurlijk nog meer platen waarvoor jij hebt gekozen. Na het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders ga je mis.
5: Wisselins Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselinswat.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
16: Werk jij graag met je hoofd en met je handen?
7: Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
16: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
18: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
19: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: September is iedere dag jouw kans op tickets.
21: September is...

0: De verlanglijst.
1: 3FM.
0: Nummer
1: 25.

24 op de verlanglijst. De Vocal Loss Frequencies en Live It All. De verlanglijst. Dit is de hitlijst die jij bepaalt door te gaan stemmen. En dat stemmen kun je ook nu weer doen via de NPO Luister-app. Als je daarheen gaat, klik je gewoon op 3FM Verlanglijst. En dan stem je dus op je allerfavorietste liedjes van dit moment. En de platen waar het meest op is gestemd hoor je dan op zaterdagmiddag terug vanaf 4 uur 's middags hier op 3FM. En op nummer 1 natuurlijk de plaat met de meeste stemmen. Vorige week was dat Marianne van Fontaine CC. En of dat weer zo is, dat ga je horen iets voor 7e. Daarvoor gaan we snel verder aftellen natuurlijk. De favoriet van Jetske. Zij zegt over deze track: ik heb deze band ontdekt op vakantie omdat een van mijn vriendinnen dit continu aanzette in de auto. En dat nummer, dat brengt mij helemaal terug naar die vakantie. Zij heeft over Jungle en Someday Somewhere. Die staat deze week op nummer 24 van de verlanglijst. Daarna ook Alex Warren op 23.

22 deze week. Maar goed, dat heeft niet gelegen aan Jacob, Marlou, Eva, Kim, Jurre. Die hebben wel gestemd namelijk erop. En we gaan verder naar dames die juist weer flink in de lift zitten. Andere dames. Ray, Amma en Absolutely. Mocht je misschien denken, ja, Ray, die ken ik wel. Maar wie zijn die andere twee? Nou, Amma en Absolutely zijn de zusjes van Ray. Die zijn dus ook allebei muzikant. Als je wel eens bij een optreden bent geweest van Ray, zou het zomaar kunnen zijn dat een van die zusjes ook in één keer op het podium stond. Zo af en toe neemt ze ze mee. Dat is hartstikke leuk om te zien. En die hebben nou gedacht, weet je wat we doen? We kennen elkaar al goed, we gaan goed met elkaar en we kunnen alle drie ook nog eens waanzinnig zingen. We gaan een plaat opnemen met z'n drieën en dat hebben ze gedaan. Een dijk van een tune is het, die je toch wel denk ik een lach op je gezicht gaat geven. Nou, onder andere Michel, Maartje, Amy, Jan, Robin en Maaike, die dachten er ook zo over. Die hebben erop gestemd en daarom staan ze deze week...

En daarna hoor je er nooit meer wat van. Maar je hebt ook nog een paar bands. Je hebt ze nog steeds. Een paar bands en die maken pure luistermuziek. Platen die een beetje op stoom moeten komen, maar daardoor juist des te mooier worden ook.

eigenlijk in pure stilte te worden ingezet. Dat je elke seconde kan consumeren op de manier zoals het is bedoeld door The War on Drugs. Dus, bij deze op 17, The War on Drugs. En who's that?

0: verdwijnt.
1: De mannen van Igo komen nieuw binnen op nummer 13 deze week met hun nieuwe single. En dat heet Antwoord. Staat ook op het nieuwe album dat ze hebben aangekondigd. II.

man Hans een paar weken terug. En die vertelde toen over dit album dat het wat positiever gaat klinken dan de vorige. Maar dat het nog steeds wel diep gaat en vol emotie gaat zijn. Nou, typisch Higo dus. Wie er ook wel eens met een nieuw album zou mogen komen trouwens, dat zijn de mannen die deze week op 15 staan. Ik bedoel, ja, er is nieuwe muziek uitgekomen. Het heeft 13 jaar geduurd voordat ze weer terugkwamen. Maar blijf nog eventjes bij deze single op de een of andere manier. Het zou leuk zijn dat er misschien iets nieuws gaat komen over een album dat eraan komt van The Opposites. Nou, voor nu doen we het met deze single die heerlijk gaat op de

Ik zat net heel erg te haten over het feit dat er zoveel eendagsvliegen zijn in consumptiemuziek. Maar dit is dan ook wel weer leuk, hè? Dat dit soort dingen dan ook gewoon weer terugkomen. So Incredible deze week op nummer 14 van de verlanglijst. Zometeen gaan we verder naar het nieuws met nummer 13. En die verklap ik alvast, dat is deze. Soul van Bruno Mars deze week is op 13. En de rest tot en met nummer 1 ga je horen zometeen na het nieuws van 6 uur. Want staan vol.

0: zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
5: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
12: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Wetenschappelijk toch? Ter Stal, maak elk moment mooi.
13: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
14: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
13: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
15: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, Autotaalglas.
15: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl

0: bij jou in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een
1: ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.

0: Alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Scout24. Download de app en start met vinden.
1: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
3: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
3: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: September is iedere dag jouw kans op tickets.
11: September is 3FM Ticketmaand.
10: Vandaag jouw kans op tickets voor
11: Vrouwtje.
10: 3FM.
11: Avotos.
10: Jury Leeflang.
12: Waar je luistert naar de enige hitlijst met alleen maar platen die zijn gekozen door jou en de rest van Nederland. Dat is de verlanglijst.

Verlanglijst, een hele goede avond. Het is de zaterdagavond. Je luistert naar 3FM met de verlanglijst hier. Dat is de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Het is een mondvol en dat is ook gewoon eigenlijk exact wat het is. Jij bepaalt wat thuis hoort op deze hitlijst. En dat kun je doen door te gaan stemmen. Stemmen doe je op 3FM.nl of nog makkelijker via de NPO Luister-app. Klik daar even op 3FM, verlanglijst. En dan vind je aan wat de beste platen zijn. Druk op verzenden en dan heb je dus gestemd. Dan kun je trots tegen al je vrienden en familie vertellen. Hey, zet de radio eens aan op de zaterdagmiddag. Dan hoor je muziek voorbij komen en dat heb ik bepaald. Ja, ik ben een goede muziekconnoisseur. Dus ga stemmen op 3FM.nl of via de NPO Luister-app. En maak ook gelijk een kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Dat is deze. Klein van formaat, groots in geluid en alleen maar hier exclusief te winnen. En ik ga er zo meteen weer eentje weggeven. Iets voor 7, vlak voor de nummer 1. Dan mag je de nummer 1 aankondigen en win je dus een speaker. De enige manier om dus te winnen is door te gaan stemmen. Doe dat via de NPO Luister-app. Goed, de meeste stemmen tellen natuurlijk en die gelden. En dat betekent dus ook dat de plaat die op nummer 1 staat de meeste stemmen krijgt. Nou ja, vorige week was dat Marianne van Fontaine CC en iets voor 7. Dan ga je horen of dat deze week nog steeds zo is. Tot die tijd tellen we verder af. Maar we zijn gebleven bij nummer 10. Daar staat Adela met 1 NLA. Klimt 9 plekken ten opzichte van vorige week. En dus naar plek nummer 10. Mede dankzij de stemmen van Guus, Cassandra, Loes.

Twente, deze week op nummer 9 van de verlanglijst met Parachute. We gaan verder met de verlanglijst met zometeen op nummer 7... Sommieus Feels Part 2. Part 2, natuurlijk. Eerst op nummer 8, Lenny Monsoon.

0: 6 van de verlanglijst en Choose in Texas.
1: September is
2: 3FM Ticketmaand.
0: Al de hele maand december en tot de laatste dag van september. Zeg ik nou december? Nee, wacht even. Al de hele maand september en tot de laatste dag ook van deze maand september. Wat het is. Maak jij kans op tickets voor concerten. Zo, moeilijk om te zeggen zeg. Het is heel eenvoudig. Het is gewoon de 3FM Ticketmaand. Dat is wat ik wil zeggen. Elke dag maak je kans op tickets voor de allervetste concerten. En vandaag is de hele dag nog kans op tickets voor Vrouwtje. Nou, wil ik je toch even op attenderen. Want het enige wat je hoeft te doen is je radio aanhouden en zorgen dat je de NPO luistert op je telefoon hebt staan. Want hoor je het ticketalarm voorbij komen, app dan zo snel mogelijk door naar de 3FM-app of de NPO Luister-app dat jij naar Vrouwtje wil en waarom. En wie weet ga jij dan dus naar Vrouwtje. Helemaal nog september tickets op 3FM in de 3FM Ticketmaand. Goed dus je oren gespitst houden. En dat is goed nieuws trouwens ook, want de platen worden alleen nog maar beter volgens jou. Hoe meer we naar die nummer 1 kruipen, des te betere platen worden, want dit is de enige hitlijst die jij samenstelt op basis van jouw muzieksmaak. Dat stemmen doe je via diezelfde NPO Luister-app, dus ben je toch bezig in die app. Heb je hem net geïnstalleerd? Stem dan ook even gelijk op de verlanglijst. En je weet, maak je er ook nog eens kans zometeen op de 3FM Limited Edition Bluetooth verlanglijst speaker. Nou, speakers zijn te winnen, tickets zijn te winnen. Gewoon zorgen dat je 3FM

Black en My Friend op nummer 4. Zometeen beginnen we aan de top 3 beste platen van dit moment. Eerst nog even een stukje statistiek voor deze editie van de Verlanglijst. De snelste stijger deze week, dat is Lost Frequencies met Live It All.

0: geval hoor. 18 plekken moeten inleveren op de verlanglijst. Dan nog eventjes het aantal Nederlandse acts en artiesten vertegenwoordigd. 12 stuks. Goeie score. Bijna een derde van de lijst wat je hoorde komt van Nederlandse bodem. En even een dikke shout-out aan de provincie Drenthe. Want daar is het meeste gestemd deze week. En dat allemaal om te komen tot de top 3 die je zo meteen gaat horen. Na nog een kort overzicht van de nummers 10 tot en met 4. Dat zijn deze.
1: 10.

beginnen. Eerst wil ik je nog vragen te gaan stemmen. Doe dat op 3fm.nl of via de NPO Luisterapp. Dan maak je nog kans op die verlanglijst speaker. Daar heb je nog een kleine, nou pak een beetje 6 minuten voor. We gaan beginnen met nummer 3. Dat is een band die je ook al hebt gehoord op plek 27. Baby Cool was dat de plaat die je toen hoorde. En ze hebben dus nog eens een keer de mega hit in handen met Number 5. Het is de band Nothing But Thieves, die dus ook op nummer 3 staan. En dat ga je nu horen. A Different Kind of Happiness. Die staat dus op nummer 3 deze week.

0: With Calm en Kingdom of Fear. Een kleine mashup hier. Op nummer 2 van de verlanglijst. Dat betekent dat er nog één plaat is die gedraaid gaat worden. Het is de nummer 1 van deze week. De allerpopulairste plaat volgens Nederland. Jos, een hele goede avond.
1: Ja, goedenavond, Jury.
0: Hoe is het ermee? Je klinkt enthousiast.
1: Ja, daar ben ik ook. Ik vind het heel eer dat je me belt.
0: Nou, dat hoor je nou nooit. Maar ik vind het een mooi compliment. Jos, ik vind het een eer om jou te bellen.
1: Ja, dankjewel. Ja, we hebben al eens eerder contact gehad.
0: Is dat zo? Wanneer hebben wij contact gehad?
1: Dat de verlanglijst uitviel voor een of andere week van, ik noem maar wat, de top, weet ik.
0: Ja, oh ja, dat gebeurde dus, wel eens.
1: Ja, nou ja, daar baalde ik van en jij net zo. Maar ja, goed, ja. Je had ook gezegd, ja, dat beslis jij niet, maar dat doet hoge hand.
0: Dat zijn de hoge baasjes hier, hè. De hoge baasjes bij 3FM die bepalen hoe het klinkt in het weekend. En gelukkig is dat 9 van de 10 keer wel gewoon de verlanglijst. Maar zo af en toe komt er ook gewoon een hele leuke andere lijst voorbij. Ik moet eerlijk zeggen, daar lig ik ook niet wakker van, hoor, Jos. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat af en toe ook even wat anders te horen is. Maar leuk om te horen dat jij wel zoiets had van, nou, maar ik wil eigenlijk gewoon de verlanglijst horen.
1: Ja, en niet anders.
0: En nou ben je er gewoon onderdeel van.
1: Ja. Nou, ik vind het heel leuk. Ik vind het geweldig. Ja.
0: Nu je er dan toch bent, ja, ik ga wel zo even naar die nummer 1, want die moeten we gaan doen. Maar ja, nu ben je toch op de radio. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen van Nederland?
1: Nou, mensen, blijf stemmen zoveel mogelijk.
0: Ja, Jos, ik had het echt niet mooier kunnen zeggen dan jij. Thanks, Jos, voor het stemmen. Jij wint hierbij dan ook de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker.
1: Dat had ik al willen hebben. Ja. Dankjewel.
0: Het is een weekend die onvergetelijk wordt.
1: Ja, nee, zeker. Kan niet meer
0: stuk. Ah, wat goed om te horen. Jos, dat is ook nog aan jou om de nummer 1 aan te kondigen. En dan gaan we echt wel verder. Dan gaan we wel weer verder. Dus als jij er klaar voor bent, dan mag je hem aankondigen.
1: Ja, nou, Jury, mensen, alle luisteraars in Nederland. Opnieuw, ik dacht voor de derde week, Fontaine's DC op nummer 1 met het nummer Marianne.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Hey, fijne zaterdagavond.
2: 3FM.
3: Ster. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee. Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
13: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
15: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
16: Honda, the power of dreams.
17: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
5: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's?
19: Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
21: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
2: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. 3FM.
1: Ster. Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak

0: zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
5: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
4: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
5: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: September is iedere dag jouw kans op tickets.
8: September is 3FM ticketmaand.
7: Vandaag jouw kans op tickets voor
8: Vrouwtje.
7: 3FM.
8: NTR.
7: Obi Rijmakers.
9: Hey yo, hey yo. Het is 8 minuten over 7. Je bent bij Vera on Track op 3FM. Obi Rijmakers hier standing in. Met zometeen de show.

0: even. Wat lekker dat je 3FM aan het staan. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je een fantastische zaterdagavond hebt en dat ik hem nog een stukje beter voor je kan maken. Aangenaam, mijn naam is Obi. En je bent beland in het hoofdkwartier van de nieuwe muziek. Dit is de plek waar je alles hoort, waar je oren van gaan klapperen. Ik heb een heleboel vette nieuwe muziek voor je, onder andere van Radio Free Alice. Groot fan van, gezien op Best Kept Secret. Sindsdien krijg ik het niet meer uit mijn hoofd. Bungie gaat ook nog voorbij komen. En nog een heleboel meer. Sam Fender komt er ook nog tussendoor. Goed, muzikaal gezien zit je sowieso gebakken vanavond. Ik ben even standing in voor Vera Simons. Dit is Vera aan Trek, normaal haar radioprogramma. Zij heeft de hele zomer van festival naar festival gerend. Mag nu even genieten van een vakantie. Ik zag foto's vanuit Zuid-Frankrijk. Zag er heerlijk uit. Hé, maar zij is niet de enige die met de neus in de boter valt, want
1: 3FM Ticketmaand.
0: Och, het is zo'n lekkere maand. September is de hele maand 3FM Ticketmaand. Je maakt elke dag kans op kaarten voor je favoriete artiesten. Zo ongelooflijk veel concerten waar je zomaar gratis en voor niks heen kan gaan. Op onze kosten. We hebben Roxy Dekker al gehad, Nothing But Thieves, Crazy Abrams, Bente kwam voorbij. Deze laatste dagen van september kun je toch een beetje zien als de grande finale. Teddy Swims komt er nog aan, in Londen, inclusief reis en verblijf. Hallo, hey. En vanavond jouw kans op kaarten voor niemand minder dan Vrouwtje. Komende vrijdag komt ze met een nieuw album. Ze gaat in de 013 staan op 6 december. Ik heb kaarten voor je liggen. Het enige wat je hoeft te doen is je ogen gespitst te houden. Hoor je het 3FM ticketalarm afgaan, stuur je zo snel mogelijk een berichtje via de NPO Luister-app. En meer hoef je niet te doen. En ik kan je vertellen, dat duurt niet lang meer.

0: Oh.
1: Ja, ik zat dus naast mijn zoon in de auto en ik hoorde het ticketalarm en ik ging appen.
0: Ja.
1: En er werd dus gebeld en ik hoor op de radio, hoor ik, dit is de telefoon van Simone. Ik denk, nee.
0: Dat was ook bij mij vanochtend. Ik belde jou vanochtend. Ja.
1: Ja.
0: En toen, en toen nam je de telefoon niet op.
1: Nee, omdat hij op niet storen staat. Want dan, als ik er zelfs op ernaast zit, gaat dus mijn telefoon.
0: Dan is het heel simpel, Simone, dan moeten we je toch overslaan.
1: Oh.
0: Geitje natuurlijk, jij gaat een vrouwtje!
1: Bedankt. Oh, het is echt fantastisch.
0: Nou, wat leuk. Je krijgt van ons 2 tickets. Je mag naar Vrouwkie toe. Volgens mij wordt het een ongelooflijk leuke show.
1: Ja, ik kan niet wachten. Fantastisch.
0: Nou, wat heerlijk.
1: Echt super bedankt.
0: Onze reporting partner. Ik wil wel een paar filmpjes van je zien dan. Hè? Even die Instagram voorrammen.
1: Geen probleem.
0: Oké, heel goed. Nou, veel plezier, Simone.
1: Dankjewel, Robby. Fijne avond nog.
0: Fijne avond. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Je bent met 3FM. Het is Veren aan Trek. Nieuwe muziek ontdek je hier. Zoals Radio Free Alice en Kick.

Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name in de Calvin Harris remix. Net hoorde je hoe Simone tickets won voor Vrouwtje in de 3FM ticketmaat. Het is nog niet voorbij, hè. De maand september is nog lang niet afgelopen. Waaronder ook nog tickets voor Teddy Swims in Londen. Luister naar 3FM dit weekend en komende week en dan krijg je ze.

Wat een tune, Empire of the Sun en Alive. Pas bij mij heel erg bij dat gevoel van 6-0 verliezen van een of ander derde rangs kutteam. En dat je dan die controller van je PlayStation of van je Xbox vastpakt en hem eigenlijk gewoon direct, zo linea recta, naar de andere kant van de kamer smijt. En tegen de tijd dat je dat doet, hoor je in één keer dit.

check it out. Dat is ook een beetje waar ik heen wil. Het is allemaal goed, het zijn allemaal anthems. En ze hebben allemaal in een van de FIFA-games gezeten. Nou is afgelopen week EAFC 27 uitgekomen. Een goed moment om even in die gigantische lijst aan hits in de soundtracks van FIFA te duiken. Hé, ga ik morgenavond dus doen op 3FM. Zet om 7 uur je radio aan, hoor je de beste liedjes uit alle FIFA-soundtracks aller tijden. Hier bij Vera Antrek op 3FM.

Ik ben hier op de plek van Vera Simons. Ik wil je graag ergens lid van maken. Het is een beetje alsof ik aan je deur kom staan, maar ik beloof je, het kost niks. Je hoeft geen vergadering bij te wonen op dinsdagavond. Er zit geen ledengeld bij, je hoeft geen bardienst te draaien. Het is de Lieve Indie Fanclub. En Lieve Indie is een genre dat ik zelf heb bedacht. Het bestaat eigenlijk niet. En het gaat om bands met van die fijne gitaren en liedjes waarvan je na één refrein al denkt van, ah ja, ik vind dit leuk, dit wil ik vaker horen. En dan zit het de hele dag in je hoofd vast.

0: Miley en Bass Persuades bij 3FM. Zometeen muziek van... ja, toch wel een van de allergrootste popsterren van dit moment. Die heeft samengewerkt met de grootste vrouwelijke popster aller tijden. Wie dat is, hoor je zo. 3FM.
1: Ster. Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga ik je mis. Pakken.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
5: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
4: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden.
1: ANWB verkeersinformatie. 2 files. Eentje op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar 25 minuten vertraging. Komt door een defecte vrachtauto. En de A28 Utrecht Amersfoort tussen Leusden-Zuid en Amersfoort. Daar 10 minuten van wegwerkzaamheden. 3FM.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
7: Wissel eens grillworst voor gegilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: 3FM. NTR. Obi Rijmakers.
1: Hey yo, 2 gigantische namen zometeen op 3FM. Hoor je nou?

Salsa en Too Cool To Be Careless bij 3FM. Het is 12 minuten over 8. Hartelijk zaterdagavond. Wat heerlijk dat je 3FM aan het staan. Dit is Vera Antrek. Je bent aan het juiste adres als je goede nieuwe muziek wil horen. Want die heb ik voor je. In dit geval nieuwe muziek voor je van Madonna. Vorige maand is ze 68 jaar geworden. Je ziet het er een beetje aan af. Zij pakte deze zomer even een hat-trick aan collabs met jonge hip-artiesten. Onder andere Martin Garrix en ook Sabrina Carpenter. En dat intro van Sabrina Carpenter en Madonna, dat gaat ineens viral.

werd heel veel gebruikt door Charlie XCX. Ik heb echt wel 50 filmpjes voorbij zien komen van Charlie, waarin ze samen met haar vriend die intro lip zingt. Ze had ook daadwerkelijk iets waar ze over wilde praten. Something she wanted to talk about. Want gisteren ineens dropte ze een nieuwe samenwerking met Madonna. Het is nieuwe muziek op 3FM. Charlie XCX. En Madonna dus. Dance Area After Hours. Ooh, talk about-

De plek waar je nieuwe muziek ontdekt in het weekend. Altijd tussen 7 en 10 s'avonds. Vera Onttrek, het hoofdkwartier van vette nieuwe artiesten en tracks. Zometeen hoor je Oasis, niet nieuw, maar natuurlijk wel echt ongelooflijk veel op je timeline voorbij gekomen. Ga je ook voorstellen aan Barry Can Swim en Sammy Virgie hebben een nieuwe track uit. Is fucking vet. Eerst wil ik je even voorstellen aan de nieuwste rocksensatie uit Dublin, Ireland. Een enorme hype op het wereldwijde web. Ik zie overal waar een beetje muziekpuristen elkaar meeten, zie ik wel berichten over deze band. Moet je in de gaten houden. Ze heten Bleach 93. Heeft iets te maken met een of andere Bibleverse. Ga ik je ook verder niet al te veel meer lastigvallen. Het is vooral snoeihard en daarom ook heel erg lekker. Bleach 93 op 3FM. Figure 8.

Justice en Tame Impala, Never Ender bij 3FM. Vera on track. Ongelooflijk spannend weekend voor Oasis-fans. Volgend jaar komt de band voor het eerst in 18 jaar weer een keertje naar Nederland. Helemaal aangekondigd met zijn video waar ze dan weer een soort vechtpartij nadeden in een haven. Een lang verhaal van vroeger, maar die gasten die hebben zich natuurlijk goed misdragen. Dit weekend is de kaartverkoop voor die show. Je moest je wel een soort pre-registreren en dan met een code. En je moest je eerst geborene afstaan en dan 3 keer de wachtrij aansluiten. En dan ook nog op je tablet en op je telefoon en op de computer van de buurman. Maar dan kun je erbij zijn. Sterkte nog even als je nog geen kaartje hebt. En heel veel plezier als je daar wel bij bent. En ook, fuck you. Tikkeltje jaloers. Alhoewel, ik zag €257 of zo voor

0: Gewoon echt een goede track. Barry Can Swim, Sammy Virgie, I Can Be Madonna bij 3FM.
1: Welke track?
0: Het is 9:05. Je bent bij Vera on track op 3FM. En daar ontstaat een soort battle. Mijn naam is Obi. Ik ben even de vervanger van Vera Simons. Ik mag dan graag de strijd aangaan met producer van dit radioprogramma, Jelmer. Jelmer, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het idee is, we hebben allebei een liedje uitgekozen in een specifieke categorie. En eigenlijk mag iedereen in Nederland mee gaan bepalen welke van die twee gedraaid wordt. Ik zou toch willen zeggen, laat je voorkeur voor de persoon even los en ga echt puur op de muziek. Want anders win jij weer. We hebben allebei een liedje uitgekozen en mogen die ook even verdedigen. Wil je eerst verdedigen of wil je eerst het liedje laten horen?
2: Ik ga eerst verdedigen, denk ik.
0: Oké, kom erop.
2: Ja, ik heb een liedje meegenomen van Anderson .Paak. Die heeft bijna geen introductie meer nodig, want die gaat al best wel lang mee.
0: Moeten we nog eerst even uitleggen welke categorie het is? Het gaat om nieuwe liedjes die we deze week hebben gehoord.
2: Ja, die we deze week hebben ontdekt. Ja, ik heb een liedje ontdekt van Anderson .Paak dus. Nou, die gaat al een tijdje mee. Drummer, zanger, alleskunner, rapper.
0: Ja.
2: Die heeft samengewerkt met de 29-jarige Corday. Die gaat nog niet zo lang mee en die neemt hij nu een beetje op sleeptouw. En dat is ook een hele goede rapper. En ze hebben samen een sample gebruikt van Bill Withers.
0: Oké.

0: Good day. En als ik nog één ding mag zeggen, het wordt, neem even in je hoofd dat het komende week 26 graden wordt. Ja. I rest my case.
1: Ja, het is Lovely Day die er is, het jaar. Ik hoor hem. Oh, het is wel echt een goede track.
0: Ja, dankjewel.
1: Anderson .Paak sowieso altijd wel iemand die natuurlijk gewoon echt kan leveren. Oké, ik ga wel echt compleet de andere kant op. Moet ik er wel even bij zeggen, want jij gaat inderdaad voor een soort zomers geluid. Het is happy en Anderson .Paak klinkt eigenlijk ten alle tijde vrolijk. Ja. Ik ga een beetje de simpele kant op. Ik zat afgelopen week naar het nieuwe seizoen van Ted Lasso te kijken, waar elke woensdag nu een aflevering van dropt. Ik ben nog niet helemaal over uit of ik het een goed seizoen vind, maar qua muziek zitten ze er echt ijzersterk in. En ik hoorde een track van een band waar ik al heel erg van hou, Royal Otis. Ik kende alleen dat liedje nog niet. Track.

0: eigenlijk alles wat zij maken, dat klinkt toch automatisch. Nou ja, eigenlijk een beetje als dit moment. Het is zaterdagavond, de zon is onder, het is hartstikke donker buiten. Als je dan nu lekker op een bankje zit, gordijnen dicht, geurkaarsje aan, dan word je hier zo vrolijk van. Of gewoon op de snelweg rijden. Ik bedoel, ik vind het er goed bij passen.
1: Ik snap hem wel, ja.
0: En het was voor mij dus een nieuwe ontdekking, terwijl ik heel erg fan ben van Royal Otis. Ik werd heel erg enthousiast ervan. Dus dat zijn de twee opties. Je kunt gaan voor Anderson .Paak track 1 of voor Royal Otis track 2. Er staat nu een polletje voor je klaar in de NPO Luister-app. Je drukt gewoon even op appje bij 3FM en dan vind je hem vanzelf. Daar kun je stemmen. En ja, de meeste stemmen gelden, zo simpel is het. Ja. Toch? Let me know, Anderson .Paak of Royal Otis, waar ga je voor? Stel ik je ondertussen voor aan de nieuwste van Taylor Swift. Die heet Patient Zero. Ben benieuwd wat je hiervan vindt.

0: Lana Del Rey, Born to Die bij 3FM.
1: Welke track?
0: Waar ik de strijd ben aangegaan met mijn lieve producer van achter de schermen, Jelmer.
2: Hey.
0: Allebei een liedje uitgekozen die we deze week hebben ontdekt. Waarvan we denken, dat zou de rest van Nederland ook eens een keertje moeten ontdekken. Ik had Royal Otis met Till the Morning, hoorde ik in Ted Lasso. Jij kwam met de nieuwste van Anderson .Paak en Corday. A Good Day.
2: Ja, ja.
0: Ik weet niet waar het dan aan ligt. Of het ligt aan die gezellige krullen van je. Of dat je gewoon een heel goed verhaal had.
3: Ja, maar ik denk dat mensen het er gewoon mee eens zijn. De zomer is gewoon nog niet afgelopen. Het is eind september.
0: En het is wel waar.
3: Ja. Het is gewoon nog steeds 20 graden buiten. We willen gewoon nog zomerhits. We willen nog vasthouden aan die zomer.
0: Het wordt dinsdag 30 graden.
3: Niet normaal.
0: 30 graden. Ja. Nou ja, heel eerlijk. En dan kun je die van Anderson .Paak echt wel goed gebruiken. Zeker. Je hebt dan ook Royaal gewonnen. 63% van de stemmen. Goed gedaan.

0: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

0: neer.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders schrijf je mis. Pak hem.
11: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
12: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
11: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
15: Belisol.
16: 3FM. Hey, hallo. Het is 9 uur. Zometeen de Killers. Mr. Bright zei het ook. IJsland komt eraan met tijdsgeest.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja, 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. 3FM.
0: Ster. De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders schrijf je mis. Pakken.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
22: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
11: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.

Het is 12 minuten over 9. Je bent bij Vera on Track. Mijn naam is Obi. Ik pas even op een plekje van Vera. Betekent dat ik je mag voorstellen aan allemaal hele vette nieuwe muziek. Waaronder een gloednieuwe artiest waarvan de kans heel groot is dat je hem al een keertje ergens hebt gezien. Als je ergens ooit een keer op een festival bent geweest, dan heb je hem sowieso gespot. Van Paaspop tot Lowlands, van Tomorrowland tot Appelpop. Overal staan die gasten. Het gaat namelijk om het soloproject van een van de drie leden van...

0: moeten we even terugspoelen naar, wat is het, 21, 22, zoiets. Coronapandemie net achter de rug. En zij ontplofte echt van een klein Haags bandje van een stel stucadoors naar een van de grootste Nederlandse live acts die we hebben gezien in de afgelopen 25, 30 jaar. Het staat nergens op. De ene gigantische show naar de andere. Misschien kan je nog herinneren die show op Lowlands, die op YouTube meer dan 2,5 miljoen keer is bekeken. Dan heb je wel echt iets neergezet dat mensen denken, een beetje FOMO voor, moet ik nog een keertje zien. En er kwam een album, een documentaire, er kwam zelfs een boek. Sinds vorig jaar is het eigenlijk hartstikke stil rondom Goldband. Het is een vraag die ik me vaak ook zelf heb afgesteld. Waar blijven die gasten nou eigenlijk? Boas was donderdag de gast bij mijn collega Jasper Leijders van 3 voor 12 Radio. En daar vertelde hij waar ze nou eigenlijk gebleven zijn.
1: Die documentaire en het boek waren voor ons een soort afsluiting van een periode, van een hele hectische periode die heel snel is gegaan. En we wilden onszelf gewoon wat tijd en ruimte gunnen om wat creatiever te zijn en wat te experimenteren en gewoon weer even bij elkaar te zijn en in die bubbel.
0: Ja.
1: Want het eerste album is in corona ontstaan, in een bubbel. En, dus dat wilden we eigenlijk gewoon weer even opzoeken.
0: Nou, ze nemen dus even de ruimte om te experimenteren met elkaar, maar ook solo. Dus is er een nieuw project van Boas. Dat heet De Het Boas. Hij heeft gisteren een liedje uitgebracht dat al sinds 2019 op de plank lag, blijkbaar. Maskers. En op die track gaat hij een compleet andere kant op dan met Goldband. Vertelde hij bij Jasper.
1: Ja, ik vind het ook nice om juist heel veel genres aan te tikken. En ik hou gewoon van die neo-soul, R&B dingen, hip-hop. Ik duik gewoon af en toe wel in andere dingen. En volgende releases gaan echt niet allemaal per se R&B zijn, maar...
2: Nee, precies.
0: Gelijk even zichzelf indekken, dat vind ik dan ook wel weer mooi. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Het is nieuwe muziek op 3FM. De Het Boas en Maskers.

Als hoorde je bij 3FM in Vera Antrekt, de plek waar nieuwe muziek wordt ontdekt. En waar ik je zometeen ga voorstellen aan de allerheetste elektronische release van dit moment. Het is niet normaal wat er is uitgekomen. En ik hoop heel erg dat er een klein toertje aan vastkomt.

ik jaloers op ben in het leven van Vera. Eén daarvan is, zij heeft een enorme filmposter van Aftersun. Die heeft er van de week bij de bureau gehangen op de redactie. Stik jaloers op. Een van mijn lievelingsfilms aller tijden. Heel eerlijk, mocht ze ooit nog een keer ontslagen worden, is dat het eerste wat ik van de muur grit. Het andere waar ik jaloers op ben bij Vera Simons, is die playlist van haar. Elektronica van Vera is zo'n goede playlist. Ideaal voor als je, nou bijvoorbeeld zoals vanavond, zaterdagavond, denkt, ik heb nog wilde plannen. Ik heb zin om op pad te gaan, maar ik weet niet helemaal of ik de motivatie heb. Of alles er wel in zit, of ik nog wel zin heb om te gaan. En op zo'n moment zet je Elektronica van Vera aan. Die playlist die doet het altijd goed. En ik mag er een nieuwe track aan toevoegen. Dat is een nieuwe track van Bicep. Die hebben gisteren 3 nieuwe tracks uitgebracht. Air, Lamander en Viper. Het zijn enorm nikszeggende kuttitels, maar ik vind het concept wel vet. Die 3 tracks staan namelijk voor 3 verschillende fases van een avondje feest. Lamander die heeft de sfeer van het begin van een feest, de warming-up, het moment dat je dan net je jas hebt opgehangen bij de garderobe, dat je de eerste 13,50 hebt afgetikt voor 2 drankjes en dat je denkt, oeh, dat doet nog wel een beetje zeer. Je kan tegen je vrienden zeggen van, nee, ik denk niet dat het heel laat gaat worden vanavond, rustig aan. Dan heb je R, dat is meer het einde van de avond, de calm-down, zeg maar dat moment dat je net iets te dronken op de fiets zit, terwijl de zon alweer op is en je mensen tegenkomt die aan de dag beginnen, die onderweg zijn naar werk, terwijl jij naar je bed toe gaat. En daartussen hoort nog Viper. Dat is echt de sfeer van het piek van het feestje. Het is dat moment om 1 uur of 2... dat jij en je vrienden nog maar 1 doel voor ogen hebben. 1 million beers. 1 miljoen bier drinken. Of seltzer natuurlijk. En dat moment heeft Bicep gevangen in deze track. Viper op 3FM.

0: The Prodigy en Out of Space.
1: Elektronica van Vera.
0: Obi Rijmakers hier, standing in voor Vera Simons. Er zijn twee dingen waar

Declan McKenna, daarvoor de nieuwste van Bicep. Die heet Viper. Is mijn nieuwe toevoeging aan de playlist Elektronica van Vera. Die hele playlist kan je ten alle tijden checken op 3fm.nl/elektronica. Voor als je avond uit een kleine boost kan gaan.

over Antoon 100 tranen. Begin me wel echt af te vragen, is er iets wat Antoon niet kan? Hij heeft meer dan 800 miljoen streams op Spotify. Hij produceerde voor Vrouwkje en Estine, Roxy Dekker. Hij heeft gedate met een prinses. En nu ook gewoon weer een dikke, dikke hip-hop track gemaakt. Again, is er iets wat hij niet kan? Ja, een band verwisselen misschien? Het is ook echt lastig hoor, op een Range Rover. Van 1,5 ton. Slater hoor je nu, Brandy Chanel.

0: Mike Stowe en Paddling Out bij 3FM. Vera on track. Zometeen vanaf 10 uur op 3FM te horen Sebastian Rockhuizen.
1: Hallo, ik heb een keer ruzie gehad over Paddling Out van Mike Stowe.
0: Heeft dat iets met FIFA te maken?
1: Ja, dat had met FIFA te maken.
0: Oké. Okay.
1: Want er was een vriend van mij, die had zijn broer geappt. En die had mij er uiteindelijk bij betrokken van... Oh, je weet vast wel heel veel muziek, Sebastian. En die had een spraakmemootje gestuurd met de halve melodie van Paddling Out. En alleen de tekst... Ja, was ooit een FIFA-liedje. Ja. Welk liedje is het? Nou, we hebben weken gezocht uiteindelijk.
0: Tot je een keer een potje ging spelen.
1: Nee, ik weet niet hoe het uiteindelijk is gebeurd. Maar we hebben op een gegeven moment nog wel nagedacht... van misschien moeten we even allemaal oude FIFA's uit de kast gaan halen. En even de PlayStation 3 of de PlayStation 4 erbij pakken... waar die waarschijnlijk op heeft gestaan.
0: Kom je er vrij snel natuurlijk.
1: Ja, maar dat was wel heel veel moeite geweest.
0: Morgenavond 7 uur ga ik een special doen... met alleen maar FIFA-liedjes op 3FM. Er is zoveel goeds in die soundtrack geweest door de jaren heen... dat ik ook dacht, we moeten dat gewoon een keertje doen. Dus we gaan een selectie maken van de beste liedjes... die ooit in FIFA en in EAFC hebben gezeten. Ja, morgenavond vanaf 7 uur. Ik heb er echt fucking veel zin in.
1: Ja, heerlijk.
0: Ik ga denk ook even een televisietje in de studio zetten. Gewoon met de PlayStation eraan.
1: Oh zo.
0: Ja, maar dat we even een potje kunnen spelen.
1: Ik niet op die grote LED wel achter.
0: Ja, dat zat ik ook even na te denken. Maar volgens mij is dat heel moeilijk om aan te sluiten allemaal. Ik wil ook niet de technische dienst in het weekend zeg maar hier naartoe laten komen om een PlayStation aan te sluiten zodat ik een potje kan doen.
1: Mag ik even de rest van de dan laten weten dat als het ook maar een beetje tegen zit hier Obi alsnog dezelfde technische dienst doet hier bij 3FM.
0: Ja, dat is wel.
1: Dat is niet normaal hoeveel jij eigenlijk oplost hier. Dat gaat wel lukken morgen.
0: Goed, zometeen vanaf 10 uur op 3FM te horen. Sebastian Rockhuizen, wat ga je allemaal doen?
1: Heel veel. We hebben sowieso natuurlijk zo meteen weer voor het eerst vooraan, waarbij jij bepaalt als luisteraar wie er morgen voor het eerst te horen is op 3FM. En zometeen voor het eerst te horen in de 3FM Livebox, Jules.
0: Alright, veel plezier zometeen.
1: Dankjewel.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu

0: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
3: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: We sluiten de zaterdag af met de allerbeste nieuwe muziek van Nederland. Bijvoorbeeld de allernieuwste van Ida zometeen. Eerst het laatste nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. 3FM.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
15: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, Autotaalglas.
1: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
19: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Vrouwtje.
1: 3FM. Sebastiaan Ockhuizen.
3: Nou, ik hoop ten zeerste voor je dat ergens nog dat ticketalarm ertussen gepropt kan worden. Want het is een bommetje van de show. Zometeen Jules in de livebox. En voor het eerst vooraan komt eraan na... Chaperone.

Dominic Fike bij 3FM en Three Nights. Een hele fijne zaterdagavond gaat het worden hier bij 3FM. Want zometeen over, nou wat is het, een uur in de 3FM Livebox. Jules met haar nieuwste single Glow Up Era. En jij gaat zometeen bepalen wie er morgen hier voor het eerst wordt gedraaid in Voor het Eerst Vooraan. Dat binnen nu in 20 minuten eerst. Wat een rammer is dit, hè? De nieuwste Troye Sivan heet Party. 3FM.

een zaterdagavond vieren. Misschien dat je lekker in de auto zit terug van een feestje of terug van familiebezoek. Of misschien dat je gewoon lekker thuis bent gebleven vandaag. Hoe lekker zou dat zijn? Oh, oh. Blij dat je in ieder geval 3FM aan hebt gezet. Vind ik echt super gezellig. Ook bijvoorbeeld Henri, die even laat weten via de NPO luisterapp dat hij gisteren naar de popronde is geweest. Hij had een leuke avond. Er stuurt ook een soort van fotocollage erbij. Ik zal hem met het even doorzetten op de stream. Kun je zien via de NPO luisterapp of via 3fm.nl/live. En zometeen vanaf 11 uur is het zeker het kijken waard. Want de livebox staat weer helemaal vol met gloednieuw Nederlands talent. Zometeen in de 3FM livebox, namelijk Jules. Gaat haar nieuwste single Glow Up Era en haar zomerhit Lola ten gehoren brengen. Ik heb er heel veel zin in. Ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. En zometeen mag jij bepalen wie er morgen voor het eerst wordt gedraaid hier bij Vooraan op 3FM in Voor het Eerst Vooraan. Die stembussen gaan zometeen om 10:30 open. Dus dat is over precies 12 minuten. Dan moet je ook even de NPO luisteren erbij pakken. Maar goed, leg ik zometeen allemaal uit. Eerst heb ik nieuwe muziek voor je van Ida. Nederlands opkomend talent hebben we vaker al gedraaid hier bij 3FM. Bij Vooraan en zeker ook bij 3 voor 12 en Vera. Eigenlijk is zij inmiddels wel een beetje een vaste gast aan tafel aan het worden hier bij 3FM. Speelde vorig jaar in de popronde. Heeft dat ook helemaal plat gespeeld. Was een van de meest geboekte artiesten van die editie. En als je het bijvraagt is het ook een van de allerleukste en toch al snelst groeiende songwriters van Nederland. Haar nieuwste track heet Wit Licht. Het is een samenwerking met Mazoo, een artiest met wie ze al heel veel heeft geschreven en samen heeft gewerkt voor haar eigen tracks. En nu heeft hij dus ook echt daadwerkelijk een bijdrage geleverd. Op deze track hoor je samen met Ida op Wit Licht. Nu bij 3FM.

0: Is het natuurlijk ongekend lastig om solo door te breken.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Maar toch lukt het Rosé aardig. Onderdeel van Blackpink en natuurlijk samen met Bruno Mars APT gemaakt. En ik ben heel erg enthousiast over deze nieuwe track van haar. Ik moet zeggen, ze gaat enorm op de Olivia Rodrigo Tour, dat wel. Maar dat is wel een sound die juist niet heel veel wordt gemaakt. Tussen al dat internationale popgeweld waar zij ook gewoon heel makkelijk in had kunnen gaan zwemmen. Dus I like it a lot. Het is de nieuwste van Rosé. En hij heet New Trick. Je hoort hem bij 3.

0: Calvin Harris,
1: Sam Smith en Desire hoorde je bij 3FM. Hey, als deze track je wereldwijde doorbraak is geweest... En als deze track dat is waar je het meeste succes mee hebt en ook waar je roots liggen...

0: Beach, Ring My Bell.
1: Vooraan
2: met Sebastiaan.
0: Hoor die op de late zaterdagavond van 3FM. Waar jij nu de volledige controle, de volledige macht krijgt over, nou ja, de playlist van dit programma. Maar zeker ook de gastenlijst van dit programma. Want wie mag er morgenavond langskomen hier in de studio om alles te vertellen over zijn of haar allernieuwste liedje, wat we dan ook voor het eerst gaan laten horen hier op 3FM. Oftewel, wie is wat jou betreft de winnaar van Voor het Eerst Vooraan? Twee artiesten hebben zich aangemeld via 3fm.nl/pitch. Hebben daar het een en ander over zichzelf achtergelaten. En staan nu tegenover elkaar in een stembattle. Het stemmen, dat ga jij doen. Hoe precies, dat vertel ik je na het voorstellen van de twee artiesten van vandaag. Te beginnen met kandidaat nummer 1.
3: Hey, mijn naam is Jeroen Tanius. Ik ben 21 jaar, uit Utrecht. En met mijn liedje Summer Nights maak ik kans om op de radio te komen. Summer Nights gaat over terugdenken aan de zomer en samen zijn met iemand waar je echt gek op bent. Mijn inspiratie haal ik dan ook uit artiesten zoals The Killeroy of Malcolm Todd. Ik zou het geweldig vinden als jullie op mij willen stemmen en mij willen volgen op deze te gekke reis. Thanks.
0: Kijk eens aan, Drew Antonius is kandidaat nummer 1.

0: Dit is Drew Antonius en Summer Nights en alle nieuwste track. Of is dit helemaal niks en vind jij misschien kandidaat nummer 2 wel een stuk beter? Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Mijn nieuwe nummer Wrong Way Driver wil ik mensen inspireren om hun eigen pad te blijven volgen, ook als je daarmee soms tegen de richting ingaat. Dus stem op mij als je samen wil vieren dat verdwalen ook heel leuk kan zijn. Doei!
0: Nou, ik verdwalen denk ik het meeste in Centerparks vroeger. Daar waren mijn ouders altijd heel boos.

Goed, de radio is dus voor jou. Via de NPO Luisterapp kun jij laten weten wie jouw favoriet is. Naar wie gaat jouw stem? In de chat van 3FM, in die NPO Luisterapp, staat nu een poll voor je klaar. Daar kun jij stemmen op jouw favoriet. Is dat kandidaat nummer 1, Drew Antonius en Summer Nights? Of is het Wrong Way Driver, de nieuwste van La Haye? Je kan stemmen tot 10:55. Dus het is nog een dik kwartier op jouw favoriet. Je hoort dan ook hier op de radio wie er heeft gewonnen. En wie er dus morgen voor het eerst gedraaid wordt op 3FM. Dit is het nieuwste.

Bitch. David Guetta en Akon, Sexy Bitch, hoorde je bij 3FM. Je kan nog heel veel stemmen, nog 10 minuutjes. Via de NPO luisteren op jouw favoriet voor het eerst vooraan. Check even snel wie je nog kan stemmen. Dan kun je zo meteen namelijk nog stemmen. Krijg je nu de allernieuwste van Vrouwtje. Dit is Geen Rem.

De Bless Madonna en Serotonin Moonbeams. Op de late zaterdagavond van 3FM, waar binnen enkele seconden de stembussen sluiten van voor het eerst vooraan voor deze zaterdag. Het is het moment in dit programma waarin jij bepaalt wie er morgen voor het eerst wordt gedraaid hier in de show. En ook op 3FM. Maar wie ook mag langskomen in de studio voor een interview. Het is een bijzonder moment natuurlijk. Jij hebt gestemd, jij hebt bepaald de afgelopen half uur via de NPO Luisterapp. En nu zijn de stembussen gesloten. En is met uiteindelijk 58% van de stemmen. Dat is niet heel veel, maar het is genoeg. De winnaar, Drew Antonius en Summer Nights. Die ga je morgen voor het eerst hier vooraan horen bij 3FM. Verder zometeen in de 3FM Livebox.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Rij veilig. Met de panden van Hankook en onderhoud van Profile.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.

0: bij jou in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent met een nuttig talent elke dag. Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Och, zometeen in de 3FM Livebox. Jules met haar nieuwste Glow Abera. Eerst het laatste nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden.
3: 3FM.
4: Ster. De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
6: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets.

0: minimum.
1: Vooraan
0: met Sebastiaan. Niet alleen met Sebastiaan vanavond, maar ook met Jules. Welkom in de studio.
2: Hallo, dankjewel.
0: Welkom bij Vooraan, welkom bij 3FM. Je brengt nu al ruim 6 jaar muziek uit, volgens mij.
2: Ja.
0: Je hebt de Herman Brood Academie gedaan.
2: Yes.
0: En dit jaar zit je opeens in een gigantische sneltrein met je carrière. Hoe voelt dat? Is het een beetje eng? Is het fijn? Is het eindelijk? Is het dat gevoel?
2: Eindelijk, ja. Ik vind het wel echt superleuk. Ik schrijf al heel mijn leven liedjes. Dus voor mij voelt het alsof het een heel lang proces is.
0: Ja.
2: Maar... ja, lekker. Het gaat goed. Ik ben heel blij.
0: Het is goed om te horen. Als je jouw muziek nog nooit hebt gehoord, het zou natuurlijk kunnen, dan is het wat mij betreft goed te omschrijven als gewoon pop met een hele grote hoofdletter P.
2: Mm-hmm.
0: Is het dan niet enorm moeilijk om door te breken in dat genre? Want ja, je bent tegenwoordig niet de enige die dit maakt op die kant op gaat in Nederland. En dat is echt een heel erg druk bezet scene natuurlijk.
2: Ja, het is wel druk bezet, maar ik denk wel dat er genoeg taart voor iedereen is.
0: Ja, zo kun je het natuurlijk ook zien. Hoe weet je dan uiteindelijk wel in deze fase van je carrière wel je eigen stempel te drukken op jouw sound en ook op de manier waarop jij te werk gaat in de studio, in de schrijfprocessen en uiteindelijk ook natuurlijk in je live optredens?
2: Ja, ik denk omdat ik toch ook alles gewoon zelf schrijf en ook met andere mensen, maar ik denk dat ik er altijd een beetje een randje in doe wat een beetje vrouwelijk, seksueel, maar toch stoer is en heel erg met een knipoog.
0: Ja.
2: Dus ik vind het ook heel leuk om bij mijn shows heb ik ook dansers en wil ik echt een show neerzetten. Dus niet alleen we zingen hey, we zingen ho, maar ook even een echte feestje van maken.
0: En die snap ik wel. Ik wil het eigenlijk al gelijk hebben over de track waar die knipoog en ook een beetje dat seksuele natuurlijk wel heel goed te horen is. Lola, die ga je zo meteen ook spelen in een livebox. Die is loeihard gegaan afgelopen zomer. Wat is het allersickste wat die track jou heeft gebracht in die maanden?
2: Oeh, ja, vooral, ik had nog allemaal boekingen staan van de zomer gewoon. En vaak zie je dan streams komen op een nummer en dat is gewoon een getalletje op een app eigenlijk voor mij. En als je dan gaat optreden en je hoort al die meiden dat mee schreeuwen en springen, dan dat vind ik altijd gewoon het ziekst.
0: Is het dan ook echt een groei geweest als je dan naar het publiek in keek dat je dacht van, oh, het gaat ook echt heel hard? Of was het gewoon harder dan eerst?
2: Ja, sowieso harder dan eerst, maar ik dacht wel van, oh, het gaat al echt heel hard. Dan normaal begin ik de show met dat ik een stukje voorzing en dat mensen het na moeten zingen. Maar dan, naarmate die shows gingen, dan bij het stukje dat ik het voor ging zingen, waren zij al veel luider dan ik, zeg maar.
0: Best wel een bevestiging van het goede werk, toch?
2: Ja, dat was echt superleuk.
0: Je nieuwe track Glow Up Era is voor mij een bevestiging van dat jij heel erg duidelijk een eigen sound aan het bevestigen bent voor jezelf ook. En als je dan ook kijkt naar je tracks die je tot nu toe hebt uitgebracht, er zitten vergeleken met andere artiesten van Nederlandse bodem eigenlijk helemaal niet zoveel samenwerkingen tussen. En als je wel een samenwerking aangaat, dan kijk je er volgens mij ook best wel kieskeurig naar. Je kiest ze wel echt uit. Is het een hele bewuste keuze om zoveel echt solo te houden? Want het is natuurlijk wel heel aantrekkelijk om af en toe even in het bootje met iemand anders te stappen, toch?
2: Klopt. Ja, ik sta er wel voor open. Alleen toen ik muziek ging maken was het heel snel dat als je als vrouw met een man een liedje ging maken dat je de hoek ging zingen en dan was je het hoekmeisje. Dus ik...
0: Het TikTok-meisje eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja.
2: En ik probeerde daar zo erg van weg te blijven dat ik denk ik gewoon iets te hard weg ben gebleven. Maar ja, ik vind het gewoon, ik ben best wel eigenwijs en ik wil heel graag zelf schrijven en zingen wat ik wil. Dus ik sta er zeker voor open, maar...
0: Het moet gewoon de juiste samenwerking zijn.
2: Ja, ik denk
0: het. Wat dat betreft kun je dat soms wel beter solo doen, dat is waar. Hey, die Glow Up Era sowieso, neem even mee naar het ontstaan van deze track. Want hij staat wel weer een beetje haaks voor mijn gevoel op Lola. Die heel erg dat bij de hand had. En ook een beetje, nou, niet ver van jou stond. Maar deze staat weer heel dicht bij jou. Als in, dit gaat alleen maar over jou, dit liedje. Wanneer dacht je, ik moet hier een liedje over schrijven?
2: Nou, het gaat dus eigenlijk over mijn beste vriend. Die hier ook zit. Het was uit met zijn vriendje en hij was gewoon zo verdrietig. En ik dacht van, oh my god, je bent zo leuk. En ik heb dat met heel veel vriendinnen en mensen om me heen. En ik denk, je bent zo lekker wijf. Je ziet er zo goed uit. Je bent zo top. Waarom zit je hier nou te janken? Over 2 weken ben je er overheen. En ik herken dat ook gewoon heel erg bij mezelf. Dus ik dacht van, ik had het liedje eigenlijk gewoon naar hem toe geschreven. En ik denk gewoon dat heel veel mensen zich erin kunnen plaatsen.
0: Ja, maar dat klinkt wel alsof het helemaal vanuit jezelf komt wat dat betreft. Maar dat is wel lekker. Mm. Goed om te horen. 4 december, grote eigen show in Cloud9 in Tivoli Vredenburg. Dat is binnen een dag uitverkocht.
2: Ja.
0: Verder ga je daar dus alles spelen wat je tot nu toe hebt gemaakt, denk ik. Mm-hmm. En misschien ook nog wel wat unreleased materiaal.
2: Zeker.
0: Maar je hebt nu wel zoveel liggen dat ik denk, is het niet eens een keer tijd voor een een EP of een album of iets, iets in de vorm van een verzameling.
2: Ja, ja, die komt er misschien ook wel aan volgend jaar. Dat zou dat heel leuk zijn.
0: Dat is altijd een hele grote keuze die je moet gaan maken.
2: Mm.
0: We gaan het allemaal in de gaten houden. Je mag lekker richting de livebox gaan. Ga er alles nog even klaarzetten. Schraap het keeltje nog even, want zometeen hier in de 3FM livebox... Jules met de allernieuwste single Glow Era en later dus ook nog Lola Live. Tot zometeen.
2: Tot zo.

Sunday what? Return of Nightcrawlers. Friday hoorde je bij 3FM. Zet je radio wat harder en als het even kan, pak op de NPO luisterapp erbij. Want we gaan schakelen naar de 3FM Livebox. Bij vooraan live is het Jules met de allernieuwste Glow Up Era.

0: zin in. Nog een keer schakelen naar de livebox. Vooraan met Sebastian. Daar nog steeds, want net pas de eerste van de twee tracks gespeeld. Jules, Jules, hallo.
1: Hallo.
0: Zo'n enorme galm ook toch? Hey, onwijs lekker gedaan net bij Glowerberg. Je gaat nu Lola spelen. Ik denk dat het ook wel een lekker voorproefje gaat zijn van 4 december. In Tivoli in Cloud 9, een uitverkochte show. The Girls Night gaat het heten, hè?
1: Yes.
0: Dit is een hele stomme vraag, dat weet ik. Maar ben ik wel welkom als man?
1: Jij bent echt meer dan welkom.
0: Oké, gelukkig. Maar het ging wel heel snel met die verkoop. Binnen 24 uur uitverkocht. Dat is echt ongekend hard. Komt er nog een tweede avond bij? Is er nog ergens iets in de pijplijn wat je een beetje kan tippen over een andere show misschien dan?
1: Ik ben aan het kijken naar de Paradiso.
0: Oké. En bedoel je dan langsrijden op de fiets en dan kijken of gewoon boeken?
1: Ja, iets meer dan zwaaien. Wel boeken en uitverkopen.
0: Oké, gaan we dat in de gaten houden. Gaan we nu lekker de oren wat verder openzetten en zeker ook even de stream erbij pakken. Want in de 3FM Livebox is dit Jules met de gigazomerhit Lola.

Dance. Met de Lola-sessie komt zo snel mogelijk online. Kun je er altijd nog even van nagenieten via de YouTube-kanaal van 3 voor 12... waar je alle sessies van vooraan verder kan vinden. Jules, Lola en Glowera, ga dat ook checken. Mocht je nog ergens een tikje af kunnen krijgen voor de show in Tivoli. Want dat is een groot feest. Nu Robin.

of de favoriete artiest van iemand uit je familie. Een van je vrienden of zo, dat je daar tickets voor kan fixen. We hebben al heel veel vette shit gehad. We hebben die exclusieve show van Nothing But Thieves in Cloud 9 in Utrecht gehad in de ticketmaand. Phoebe Bridgers, Gracie Abrams, Niall Horan in Antwerpen. Ik kan eindeloos doorgaan met de hoeveelheid vette shit die we weggeven bij de ticketmaand. Maar maandag wordt er ook eentje die je met een hele grote, dikke, vette B6-pen in je potlood, moet ik zeggen, het B6-potlood in je agenda mag gaan zetten. Want maandag win je dus in die 3FM ticket maand tickets voor Fontaine's DC, die je zojuist hoorde, met de nieuwste Marianne. Het nieuwe album komt eraan en zij staan later dit jaar in de Ziggo Dome. Uitverkocht als een malle. Maar natuurlijk hebben wij hier bij 3FM ervoor gezorgd dat jij er gewoon alsnog bij kan zijn. Het enige dat je dus moet doen is die 3FM ticketmaand checken. Hoe doe je dat? Gewoon maandag die radio heel hard op 3FM laten staan. Ik krijg nu ook al een vraagje van een halve semi-naamgenoot, Bastiaan, via de NPO Luisterapp. Die zegt, hey Sebastiaan, vraag je vanaf hoe laat loopt de 3FM ticketmaand tijden dan? Het is dus in principe tot vanavond 12 uur win je tickets voor Vrouwtje. Maandag vanaf 12 uur 's nachts win je dus tickets voor Fontaine's DC. En over 20 minuten gaan de 24 uur in voor Kensington.

CFM Talent Flair en Door het Oog van de Nacht. Now for something completely different. Het is gloednieuw, het is net wat harder dan je gewend bent. En het is gewoon onwijs goed. Really?

Praise the Lord. Het is de late zaterdagavond van 3FM. Slowly turning into de vroege zondagnacht. Zometeen nog Mason en Princess Superstar. Met Perfect. Naar Shabuzi. Dit is A Bar Song op 3FM.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
3: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee. Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
4: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
5: Nee, pleurt op joh!
4: 650.000 dieren.
5: Dat is bizar.
4: Per dag.
5: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
4: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
5: Ja, dat scheelt toch? Niet van?
4: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
8: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je moed ook is, streaming start hier. NPO Start.
7: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
9: 3FM.
10: Is er weer een dag voorbij en is het opeens zondag. Dan gaan we die zometeen heerlijk muzikaal voortzetten. In de vorm van de allernieuwste van Kingfisher. How Lonely is het allermooiste liedje, misschien wel wat nu toe hebben gemaakt. Ik ga het je zo laten horen na het laatste nieuws.
11: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is 3FM.
9: ZFM Ticketmaand.
12: Vandaag, jouw kans op ticket

3FM-talent Lemmer. Samen met zijn beste vriend, Sjade. Je hoorde Best One bij 3FM. Hele goede nacht. Sebastiaan hier. Ik ben erg blij om te zien dat je er ook gewoon nog steeds bij bent via de NPO Luisterapp. Het is een nieuwe dag in de 3FM-ticketmaand. Vergeet dat nooit in te nemen. Vanaf nu gaat de ticketalarm misschien wel af. En vanaf nu win jij als de ticketalarm afgaat. Moet ik dat wel even goed zeggen natuurlijk. Tickets voor Kensington in de Ziggo Dome. Hoe dik is dat, hè? Ik wil je heel even meenemen naar misschien wel het mooiste en het meest knullige moment wat je kan hebben op een festival. Ik weet niet of je ooit op een festival bent geweest, maar dit is ook prima te vergelijken met de eerste dag carnaval, of de eerste beweging richting de stad van carnaval, of ADE, dat is natuurlijk Randstad carnaval, of een ander groot dorpsfeest wat altijd meerdere dagen duurt, weet je wel. Waar je gewoon meerdere dagen met elkaar op pad bent en op een festival dus bijvoorbeeld bij dag 2 naar het festivalterrein toe loopt vanaf je tent en denkt, oh, ik heb er zin in vandaag. De zon schijnt, het is een uurtje of 1:30. Het ontbijtje is nog net gezakt. Het eerste biertje lonkt al heel aantrekkelijk. En wat ik dan vaak per ongeluk doe, is ik ga huppelen. Ik huppel dan echt, zeg maar, ik huppel dan letterlijk over het festivalterrein heen. Dan huppel ik richting de eerste bar. Huppel ik richting uiteindelijk een beetje het grote hoofdpodium. En dan ga ik lekker met mijn bakkers in de zon staan en genieten. En dit was exact wat er gebeurde op dag 2 van Rockwerchter dit jaar. Ik liep daar met mijn vrienden richting het festivalterrein, wetende dat ik net iets te laat was voor een van mijn favoriete bands van dit moment, die op die dag het hoofdpodium van Rockwerchter mochten openen. En ik huppelde letterlijk de poortjes uit richting het podium om daar te gaan genieten van Kingfisher. Een gloednieuwe Ierse band die de afgelopen jaren echt gigantisch hard aan het gaan is. Net als heel veel andere Ierse bands, hè. Fontaine CC, Inhaler, Florence Road. Allemaal Ierland gaat allemaal als een speer, werkelijk waar. Maar wat Kingfisher zo mooi maakt, is dat zij super, super Iers blijven. Maar echt, zeg maar, volkig Iers. Ze maken muziek die, ja, heel makkelijk in de nacht kan, heel makkelijk overdag kan, heel goed op een festival kan, heel goed in een paradiso kan en uiteindelijk ook gewoon heel goed in een Ziggo Dome kan. Het kan altijd, omdat het gewoon super mooi is. Soms is het super hard en vrolijk, maar het is gewoon zo oprecht. En het klinkt altijd als een ongelofelijk cliché, maar je moet je even voorstellen dat jij in je vrolijkste zelf huppelend die festivalweide opgaat met de zon op je bakkers en daar op het podium staat gewoon een zanger die de avond, de dag, de ochtend van zijn leven heeft en minstens zo vrolijk is als jij en het ook echt meent. Daar word je zelf nog 1000 keer vrolijker van en het weet je alleen maar harder te raken. En daarom ben ik zo blij met de allernieuwste van Kingfisher. Dat is een allermooiste. Dit is How Lonely. Oh.

Elsa op 3FM en Magnetic. Gisteren is het nieuwste album van Nothing But Thieves uitgekomen. Stray Dogs. De titeltrack van het album, die klonk zo. Dit is hard. Maar ze gingen ook zeker wat rustiger aan in A Different Kind of Happiness.

ik deze hele release-periode van het nieuwste album af met natuurlijk Evolution. Een beetje in volle vlucht zonder het album te hebben geluisterd, misschien wel het album een beetje meegekregen qua sounds. En ja, je hoort het al, dit is echt een compleet Nothing But Thieves album geworden. Normaal gingen ze eigenlijk de afgelopen jaren album voor album een andere sound ontdekken. En volgens mij hebben ze nu gewoon met het maken van dit album gedacht, weet je wat, we doen nu gewoon alles wat we kunnen. We worden een regenboogschebapad. Als we maar rechtdoor gaan en over kunnen steken met hele fijne muziek. En dat is het geworden. Nou, deze tracks die ik je net liet horen, die ken je dus misschien al wel. En ik wil nu het album dus uit is, heel graag een albumtrack voor je draaien hier bij 3FM. En eigenlijk gaat dit een beetje tegen de wens van de band in. Want het is een nadrukkelijke wens dat je het album in zijn geheel wel gaat luisteren. In de volgorde zoals zij het hebben bedacht. Ze schrijven ook bij iedere social post: turn off the shuffle mode. Dus niet het album op shuffle luisteren is heel belangrijk. Maar ik dacht, ja, als ik er gewoon één draai, dan is het niet erg. Want draai je af en toe ook wel één liedje van Nothing But Thieves, toch? Deze track doet het ook echt uitermate goed voor zichzelf. Namelijk, hij heet Death in the Backseat. En ze gaan hier gewoon terug naar de essentie van wat Nothing But Thieves is. Naar al die jaren muziek maken en toeren zouden ze in principe gewoon heel moeilijk kunnen gaan doen. Maar ze gaan gewoon nu met deze track even aan jou laten horen binnen 3 minuten wat Nothing But Thieves precies is.

are over. Het is 12:30 nu. Ja, 12:30 geweest. Het is een beetje warm. Het is misschien iets te vroeg geweest om vorige week te zeggen: het festivalseizoen is voorbij, de festivalzomer is voorbij en we kunnen de clubs in, we kunnen de kroegen in.

en Very Much Rising is. Vandaag een nieuwe track van Colter. Colter is een Duitse producer en DJ. Misschien dat hij ook wel uit de dienst is gestopt met roken bijvoorbeeld. Cold Turkey. Nee, gaan we niet meer doen, dat soort grapjes. Snap ik ook wel. Ik ben hier vooral om die platen te draaien. Daarom

Sienna Spyro en Great Expectation bij 3FM. Ik wil je even meenemen achter de schermen bij de radio. En letterlijk achter de schermen van jouw radio, misschien wel nu als je in de auto zit. Dan heb je namelijk de RDS, de Radio Data System. Dat is het schermpje van je radio. Daar zie je bijvoorbeeld dat je nu naar 3FM luistert. Dan zie je dat dit programma Vooraan heet, dat ik Sebastian Okhuizen heet. En dat de vorige track bijvoorbeeld van Sienna Spyro was. En de Great Expectation heette. Dat betekent dus dat je alle data van de radiozender kan zien. Goed, dat gezegd hebbende, was ik bijzonder pissig afgelopen middag toen ik dit liedje voorbij hoorde komen in de verlanglijst bij Joeri Leeflang. Dat mijn RDS, mijn Radio Data System, er eventjes mee ophield. Want ik dacht, hè, ik ken dit ergens van. En ik wist niet hoe die heette. Het is Oat & Freddy en Touch Touch. Het klinkt heel bekend voor je. Het is gloednieuw en extra dik.

2016, een hele donkere periode in het muzikale oeuvre van Kaiser Chiefs. Die hebben toen ook nog een liedje gemaakt dat Parachute heette. Is toch niet Kaiser Chiefs? Is het wel, maar ja, klinkt niet zo. Waanzinnig album was dit. Ik weet niet wat er met Ricky Wilson op de zang aan de hand was, maar dat was een beetje jammer. Dus was het hoog tijd dat er weer een goed nieuw liedje werd toegevoegd aan het repertoire Parachute liedjes. Tracks die even omhoog kunnen houden. Nu is er wel een sterke link met die Parachute van de Kaiser Chiefs en deze van Bente. Kaiser Chiefs zingt If We Only Got One Parachute, I'll Give It To You. En Bente zegt, nee, ik laat hem thuis en ik val in jouw armen met alle vertrouwen. Bente met de allernieuwste Parachute, hoor je nu bij 3FM.

mooi liedje, man. De allernieuwste van Bente heet Parachute. Je hoort het natuurlijk bij 3FM. Zometeen nog Disco Lions en Tinashe. No Broke Boys naar de Haunted Youth. Dit is Teen Rebel.

Liza Tinashe. No Broke Boys. Hoorde je in de, nou toch wel, nacht van 3FM inmiddels. Heeft u het gehoord? Goed nieuws van de

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 18:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.